0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaneel Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Beverwijk werd woensdagochtend opgeschrikt door het geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen 2 Chinooks en een NH-90 samen met de Medic Falcon. Er wordt gevlogen tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags, ook boven Amsterdam. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Cinderella, cut it up one time.

voor Velsen, Menterwolde, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaniel Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerling

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaneel Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Beverwijk werd woensdagochtend opgeschrikt door het geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen 2 Chinooks en een NH90 samen met de Medic Falcon. Er wordt gevlogen tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags, ook boven Amsterdam. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Hey!

Dit is het nieuws van Eimond 360. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaniel Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Beverwijk werd woensdagochtend opgeschrikt door het geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen 2 Chinooks en een NH-90 samen

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaneel Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Beverwijk werd woensdagochtend opgeschrikt door het geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen 2 Chinooks en een NH-90 samen met de Medic Falcon. Er wordt gevlogen tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags, ook boven Amsterdam. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
2: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
1: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
3: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
1: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaniël Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Beverwijk werd woensdagochtend opgeschrikt door het geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen 2 Chinooks en een NH90 samen met de Medic Falcon. Er wordt gevlogen tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags, ook boven Amsterdam. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
3: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ja, ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
2: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
4: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
2: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. En het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Eigen tijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaniel Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Beverwijk werd woensdagochtend opgeschrikt door het geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen 2 Chinooks en een NH-90 samen met de Medic Falcon. Er wordt gevlogen tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags, ook boven Amsterdam. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.
2: Je spreekt me aan.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
3: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
2: Vrouwen zetten daarom vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
4: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
2: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
9: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
10: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: John. John, Cor, John. Het lijkt me nou zo leuk om...
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bewoners, ondernemers, werknemers en de FNV organiseren vrijdag 11 september een manifestatie bij de Tata Steel Academy in IJmuiden. Ze willen voorkomen dat het plan voor groen staal vastloopt, omdat miljardensteun en investeringen nog onzeker zijn. De actie richt zich op werkgelegenheid en gezondheid in de Eimond. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaniel Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Beverwijk werd woensdagochtend opgeschrikt door het geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen 2 Chinooks en een NH-90 samen met de Medic Falcon. Er wordt gevlogen tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags, ook boven Amsterdam. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. 19.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085-2020-300.
1: Het is vandaag donderdag 20 augustus 2026. Je luistert naar Rijnmond 360. Het is weer tijd voor een kakelverse aflevering van De Ochtendmix. Luisteraars, goedemorgen. Fijn dat jullie weer zijn afgestemd op Rijnmond 360. Je hoort dus juist muziek uit 1980 van Diana Ross, My Old Piano. En de Spicks and the Specks uit 1967, uitgevoerd door de Bee Gees. De gebruikelijke ingrediënten ook in deze aflevering van De Ochtendmix. Denk bijvoorbeeld aan de wijkschijf, gaan we zo mee beginnen. Ik heb het weerbericht voor je, de instrumentale bijdrage. Een rondje Hollands, 1961, 1971 en 1981. Uit de jaren komen de drie Nederlandstalige plaatjes. We gaan ook even kijken in 1976. Welke plaats stond er 50 jaar geleden in de top 40 op? Bijvoorbeeld nummer 28. Later hier meer over. Deze jaren vandaag, de grootste bericht op deze dag en uiteraard de verzoekplaten. 085-2020-300, dat is het bekende telefoonnummer van Eimond 360. Jouw verzoekplaat in de ochtendmix. 085-2020-300. Maar nu is het dus echt tijd geworden voor de wijkschijf.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: verzorgd door meteolink.nl.
1: Ja, dat was de wijnschijf voor deze week. Marco Schuitmaker en het nummer heet Loesoe. Het weerbericht voor de Eimond. Vanochtend begint op de meeste plaatsen droog, maar wel veelal grijs door de aanwezigheid van flink wat laaghangende bewolking. In de loop van de ochtend neemt de buienkans in het kustgebied toe. En lokaal kan er een felle bui tussen zitten met fikse regenval, soms ook nog met een klap onweer. De temperatuur ligt aan het begin van de ochtend rond de 15 graden en stijgt richting het middaguur naar een graad of 18. Vanmiddag neemt de buienactiviteit verder toe. Talrijke buien trekken noordoostwaarts over het land en gaan gepaard met stevige regenval. Kans op onweer en lokaal ook windstoten. Tussen de buien door zijn ook droge momenten, waarbij de zon zich soms even laat zien. Tijdens de droge momenten loopt de temperatuur op naar een graad of 20. Maar tijdens een intensieve bui koelt het enkele graden af. Er waait een matige tot aan zee een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond trekken de meeste buien via het oosten weg en wordt het op de meeste plaatsen wat rustiger. Later in de avond trekken vanaf de Noordzee echter nieuwe, stevige buien het land op, die vooral het noordwesten aandoen. Vannacht blijven vooral in de kustgebieden enkele buien mogelijk. Er staat weinig wind en daarbij wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 12 tot 16 graden. Gaan we ook even kijken naar morgen. Morgenochtend is het opnieuw wisselvallig met meerdere felle buien die met noordwestelijke wind vanaf de Noordzee worden aangevoerd. De buien trekken gedurende de ochtend verder het land op. Maar in het zuidoosten lijkt de hele ochtend nog droog te blijven. Morgenmiddag lijkt veel op het weer van vanmiddag. Alleen de trekrichting van de buien is nu anders. De buien trekken nu zuidoostwaarts het land over en zijn opnieuw talrijk. Tussen de buien door breekt de zon sporadisch door en wordt het 19 of 20 graden. De wind is meest matig en komt uit het noordwesten. In de loop van de middag wordt het in de kustgebieden een stuk droger. Morgenavond trekken de buien in het binnenland via het zuidoosten het land uit. Hierachter is het tijdelijk overal een stuk droger. De noordwestenwind gaat liggen en hier en daar komen brede opklaringen voor. Toch is het droge weer slechts tijdelijk, want later op de avond stijgt de buienkans opnieuw. Morgen nacht zijn nieuwe enkele stevige regen- en onweersbuien mogelijk. Vooral aan de kust en rondom het IJsselmeer. Het is een frisse nacht met minima die uitkomen tussen de 10 en 14 graden. En tot zover het weerbericht. We gaan naar onze instrumentale bijdrage voor vandaag. En die komt op naam van James Last.

0: Lay Your Love On Me van Racy. 10 minuten voor 11:30. Het is tijd voor een aantal verzoekplaten. Een aantal, dat zijn er 3. Hans Wolt die belde, die vraagt voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix een Nederlandstalige plaat aan. Gerard Cox, het is alweer voorbij die mooie zomer. Die gaan we als derde draaien. Dan het verzoekje van Johan Blok voor de collega's van Tatenstiel. Kajak met Restless Queen. Maar we beginnen echter met het verzoekje van Hans Visser. Die vraagt om een heerlijke gauwouwe. Voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix. Die heerlijke gauwouwe. Dat gaat worden Freddy and the Dreamers. I'm telling you now.
1: Het is weer tijd voor een verzoek.

0: van de mooie nummers van deze formatie. Restless Queen. Een van de vele verzoekplaten in de ochtendmix. Maar het is nu tijd voor een... Het is trouwens hoog tijd voor een rondje Hollands. En later gaan we weer verder met de verzoekplaten. Want ik heb nog een hele stapel liggen. Ja, een rondje Hollands. Ik ga even de lijst erbij pakken. Ik zei het al eerder, 1961. Daar komt uit het Cocktail Trio met Badje 4. Dan gaan we naar 1971. Corrie en de Rekels, Rozen die bloeien. En we eindigen met een opname uit 1981. Rubberen Robbie, de Nederlandse sterren, die stralen overal.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.
2: Leve de man die het bier uitvond. Hip, hip, hip, hip.

Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

Ja, dat was hem het rondje Hollandse Bohnen in 1961 met de cocktailtrio Badje 4. Toen naar 1971 Rozen die bloeien van Corrie en de Rekels. En we eindigden met de plaat die zojuist is afgelopen uit 1981. Rubberen Robbie en de Nederlandse sterren die stralen overal. Tijd voor nog een aantal verzoekplaten voordat we dit uur gaan afsluiten. Pepi Roest heeft gebeld, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor de ochtendmix. Dankjewel Pepi. Gaan we doen met een opname van John de Bever. We gaan weer eens even die gouden ouwe van hem draaien. Ik krijg die lach niet van mijn gezicht. Dan heb ik hier Wendy, die vraagt om Stevie Wonder. Ook voor alle collega's, de part-time lover en Ria Wolke. Ook voor iedereen die luistert voor het team van de ochtendmix John Rawls. If I Only Had Time. En met die plaat gaan we beginnen. En dan gaan we ook meteen dit uur afsluiten. Het is weer tijd.

0: De verzoekplaten. Jouw keus. Jouw muziek in de ochtendmix.
1: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: Deze. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Dit geluid.

0: deze donderdag 20 augustus 2026. De ochtendmix. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op IJmond 360. Door de juist muziek uit 1977 van Baccarat. Yes Sir, I Can Boogie. En uit 1966. Russian Spy and I van The Hunters. We zijn in het tweede gedeelte. Aandacht voor welke plaats stond er 50 jaar geleden in de top 40. Wie is er jaren vandaag? De grootste bericht op deze dag. Ik wil je ook nog de nieuwe plaat laten horen van Mart Hoogkamer. En verzoekplaten. Het eerste gedeelte hebben we er al heel wat weggedraaid. Maar wil je nog wat horen? 085 20 20 300. Telefoonnummer van IJmond 360. 085 20 20 300 voor jouw verzoekplaat. We gaan luisteren naar een opname van Tina Turner. En dat heet Typical Mail.
1: Elke werkdag tussen 10 en

0: Tina Turner. Muzikaal te gast in de ochtendmix. Bij Typical Male. We gaan even terug naar het jaar 1976, de Nederlandse top 40. Want welke plaats stond er 50 jaar geleden op nummer 28? Dat is namelijk Billy Joel en James. En erachteraan wil ik je de nieuwe plaat laten horen van Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel.
1: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: hoogkamer heet Kroegen in de Hemel.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: Ja, ik ga even de lijst erbij pakken. Ranomi Kromowidjojo. Nederlands zwemster Ranomi, geboren in 1990. Gaat vandaag 36 kaartjes uitblazen. Stijn Fransen, Nederlandse actrice. Stijn, geboren in 1990, wordt ook vandaag 36 jaar. Evelien de Bruin, Nederlandse radio- en televisiepresentatrice. Evelien, die is geboren in 1974. Wordt vandaag dus 52 jaar. Menno Lievers, Nederlandse oud-atleet, filosoof en redacteur. Menno, die is geboren in 1959, wordt vandaag 67 jaar. Dan Bart Reumer, Nederlandse televisieproducent, toneelspeler, columnist en schrijver. En Bart is geboren in 1957, wordt dus 69 jaar. En tot slot Robert Plant, Engelse zanger, die kennen we uiteraard van Led Zeppelin. Robert is geboren 1948. Hij gaat vanavond een feestje geven, want hij wordt maar liefst 78 jaar. Ja, dan gaan we ook natuurlijk een plaat draaien. Ik heb ook gekozen voor een opname van Led Zeppelin. En dan kan je er eigenlijk maar één draaien. De allergrootste hit van Led Zeppelin. Je krijgt hem helemaal.

0: away to heaven.
1: De mooiste muziek hoor je in de ochtendmix. Elke werkdag tussen 10 en 12.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: Inderdaad, 20 augustus 1619. De eerste zwarte slaven komen aan in Amerika. Ze zitten in een Nederlands piratenschip dat aanlegde in Jamestown. Het piratenschip had een Portugees schip geënterd en de slaven die aan boord zaten werden in Amerika aan land gezet en verkocht. 1896, er wordt patent gegeven voor het eerste telefoonapparaat waarmee je zelf een nummer kon kiezen. 1920, Alan Woodring wint de 200 meter hardlopen tijdens de Olympische Spelen in Antwerpen. Woodring loopt de afstand op geleende schoenen. 1957, een ballon van de Amerikaanse luchtmacht stijgt tot de recordhoogte van 310 kilometer. 1960, Rudy Karel verschijnt voor het eerst met een show op de televisie bij de KRO. 1968, troepen van het Warschau-pact marcheren Tsjechoslowakije binnen. Daarmee wordt de poging van een nieuwe Tsjechoslowaakse regering om democratisch socialisme in te voeren afgesneden. 1975, Damships gaat failliet. In de fabriek in Hoofddorp werken 270 man. 1979, Prins Willem-Alexander wordt brugpieper. Zijn eerste dag in de brugklas van Baans Lyceum. Papa Klaus brengt hem naar school. 1980, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties keurt de keuze van Israël af om Jeruzalem te zien als hoofdstad van het land. 1983, Radio Caroline is na jaren afwezigheid terug in de lucht. De zeezender zendt uit van de Ross Revenge, die voor de Engelse kust ligt. Het station draait op 963 kHz middengolf albummuziek. Ook in Nederland zijn de uitzendingen goed te ontvangen. 1988, er komt een einde aan de oorlog tussen Irak en Iran. De strijd was op 22 september 1980 begonnen toen troepen van de Irakese leider Saddam Hussein een olierijke provincie van Iran binnenviel. 1989, op het Europees kampioenschap zwemmen in West-Duitsland wint de DDR 14 gouden medailles. 1995, tijdens de finale van het toernooi van New Haven verliest Richard Krajicek van André Agassi. 1998, de VS voert bombardementen uit op het vermeende terreurhaarden in Afghanistan en Sudan. Vanuit deze basis zouden de aanslagen in Afrika zijn gecoördineerd.

Gaan we naar 1999. Van Varkens was al bekend dat het slimme dieren zijn. Maar nu blijkt dat ze zelfs met de computer kunnen omgaan. Een Deense varkensexpert heeft gezegd dat de dieren een joystick kunnen hanteren en zo de temperatuur in hun eigen stal kunnen regelen. De varkens moeten wel een beloning krijgen omdat ze anders niks willen leren, aldus de deskundige. Om alle Deense varkens een joystick te geven is wel een hoop geld nodig. Denemarken telt er 11 miljoen. 2003, een droevige dag voor de fans van de Rolling Stones. Hun optreden in de arena zou rechtstreeks worden uitgezonden door RTL 4. Maar zanger Mick Jagger heeft last van zijn keel en het feest gaat niet door. 2003, Johnny Cash geeft zijn laatste interview. De zanger overleed 12 september 2003. Gaan we nog even terug naar 20 augustus 1994... Love Is All Around van Wet Wet Wet bereikt de bovenste plaats in de top 40. En het blijft er maar liefst 4 weken staan.

0: Silence is Golden. En we hadden hiervoor Love is All Around van Wet, Wet, Wet. Dat had te maken met de grootste berichten op deze dag. En wat krijgen we hier? The Shadows, Lil B. En dat betekent dat we even aandacht gaan vragen voor het volgende. Tussen 12 en 2, eindeloos Heimel. 2 uur lang Pim Geurts op de radio. Maar Pim is er nog niet. Tenminste, hij is er wel, maar ik zie hem niet. Hij zit namelijk onder de tafel. Gaat het, Pim? Wat zeg je allemaal, Pim? Wat zeg... krijg je de stekker er niet in. Ga ik zo wel voor je doen. Maar kom eens even aan de microfoon als je wil. Dat ga ik zo wel regelen voor je. Nou, kom. Eerst maar overeind zien te komen. Dan zo, Pim, je microfoon staat open. Ga je nog speciale dingen doen tussen 12 en 2?
1: Nou ja, speciale dingen. Een beetje het gebruikelijke op.
0: Ja, zoals?
1: Het is Tante Carla.
0: Ja, die heeft altijd een bepaalde verzoekplaat of zo, hè?
1: Ja, die is altijd Frans.
0: Ja.
1: En dan daarna altijd vast cabaret. Ik heb nu hele leuke van, ik ga het nog niet zeggen wie, maar het is te maken met de kinderverjaardag.
0: Oh, die heb ik een paar weken teruggedraaid. Kinderverjaardag van, even denken, niet van Barneveld, die andere van Meurs.
1: Ja.
0: Ja, die heb ik een paar weken teruggedraaid. Ja, klopt. Ja,
1: hij is heel leuk. Hij is fantastisch.
0: Ja, geweldig. Ja,
1: met
0: geweldig.
1: Beer.
0: Ja, ja, ja. Ja, die, dus dat ga je doen. Nog andere interviews?
1: We hebben nog de Drieluik, Lily Allen, in het eerste uur.
0: Geen gasten?
1: Deze keer geen gasten.
0: Okay.
1: Nee.
0: Nou, okay.
1: Nee, lekker alleen.
0: Okay. Ik ga de muziek draaien van Earth and Fire. Er komt wat slecht weer op komst. Dus ik denk, ik kies voor Storm and Thunder. Mooi. Earth and Fire. Heb je veel plezier vanmiddag.
1: Dankjewel. En jij ook, bedankt voor je mooie uitzending op.
0: Yes.

0: dat gaat er eentje worden van Keith West. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van De Ochtendmix.
1: Dit was het weer voor vandaag. De Ochtendmix. Tot morgen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

luisteraars, een hele goede middag. Het is 12 uur geweest. Tijd voor Eindeloos Eimond. Met een waanzinnige grote dank wederom aan Ab. Die net het pand verlaat. Met voor zijn heerlijke ochtendmix. Hij was deze keer alleen. En het, nou ja, je hoort bijna geen verschil. Het blijft gezellig. En dat mag ook wel, want de gezellige donderdag hoort geopend te worden met de ochtendmix. En de andere keer is het Reina erbij. De andere keer is het onze grote vriend Rob. En zo zijn we allemaal een keertje komen aan de beurt. Maar het 12 tot 2 gebeuren, dat is op maandag ben ik er. En dinsdag is het Ruudje. En woensdag is het Frankie. En donderdag ben ik er weer. En morgen is het Ruud weer. Dus gezellig allemaal. Hartelijk welkom op deze bijzondere donderdag. Ja, dat is het wel een beetje vanwege het weer. Het is warm. Maar ja, warm, het is niet koud, laat ik het zo zeggen. En als je naar boven kijkt, dan is het bijna donker. Nu vanuit de hoofdstudio van Eindeloos Eimond kijk ik naar buiten en is het wel bewolkt. Er staat een straffe windje. De zendmast die gaat er heen en weer. Dus dat betekent dat de bovenlaag iets meer weer staat als hier beneden. Maar goed, hij zit goed vast. En als moet je gewoon Pim's zendpaal. Jawel hoor, daar gaan we allemaal. We gaan er een leuke show van maken. Ik zei het al in het programma van Ab. In de ochtendmix, Tante Carla komt voorbij, de drieluik komt voorbij. We willen een heel prachtig mooi stukje Indonesische muziek. Een leuke drieluik, dus kortom, het zit weer helemaal vol. Ook nog cabaret, ja zeker wel. En zelfs nog het weerbericht en wat nieuws. Wat wil je nog meer? Nou, we willen gewoon een muziek, Pim. Nou, dan gaan we dat doen. We gaan naar, even kijken, Destiny's Child, Independent Woman.

En dit was Independent Woman van Destiny's Child. Ja, luisteraars. En we zijn er weer. En ik moet eventjes wat doorgeven. Mijn collega's van de televisie die hier naast zitten... die zijn al druk bezig met hun planning voor de nieuwsscharing op televisie. En er is in een speeltuin in Heemskerk een hoornaasnest ontdekt... En daar zijn al wat berichten over geweest. En binnenkort wordt dat nest verwijderd. En onze collega's proberen daar een afspraak te maken met degene die dat gaat doen. Om daar opnames te maken. Zodat we allemaal een keer getuige kunnen zijn hoe dat in zijn werk gaat. En dat lijkt me wel heel erg interessant. Goed, oké, we gaan door naar... Wat had ik ook weer klaargezet? Oh ja, 5000 volt. Dat is een oude band. En daar met nu waarschijnlijk hele oude dames. En die hebben toen een nummer gemaakt, dat Dr. Kiss Kiss. En zij hebben toen een soort videoclip gemaakt bij Top Op. En ik meen dat het 1972 was. En als je dat ziet... je moet er wel om lachen. Hoe preuts het eigenlijk is. Juist door die preutserigheid... werd het weer heel erg aantrekkelijk. Ja, dat klinkt heel erg contra... maar dat is wel hetgeen wat er gebeurd was. En dat zag er eigenlijk helemaal niet uit. Maar goed, we gaan ze toch draaien.

Ja, nog de kiskis van 5000 volt. U heeft het waarschijnlijk al begrepen en gelezen in de kranten, luisteraars, dat de Beverwijk krijgt een nieuwe burgemeester, weliswaar waarnemend. Men verwacht pas in 2027, voor de zomer, een definitieve keuze hebben kunnen maken voor de definitieve burgemeester. Maar Wendy Verkleij is benoemd tot waarnemend burgemeester van Beverwijk. Per 1 september neemt zij de taak over van de huidige burgemeester Martijn Smit. Smit legt zijn werkzaamheden als burgemeester neer en Verkleij wordt waarnemend burgemeester totdat de vacature is vervuld. En zoals gezegd, naar verwachting is dit voor de zomer van 2027. Wendy Verkleij was van 2011 tot 2015 wethouder van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en van 2015 tot 2020 was zij burgemeester van Uitgeest. En van 2020 tot 2025 burgemeester van Noordwijk. Dus je zou kunnen zeggen, bestuurlijk zit dat wel goed. En het is te hopen dat het allemaal goed gaat. Wij wensen haar natuurlijk ook heel veel succes in het roerige Beverwijk, waar het genoeg aan de hand is. En als je dan mondiaal gaat denken, dan is dat nog wel wat werk te verzetten. Maar goed, we gaan het meemaken. En dan nogmaals, Wendy, heel veel succes. En we weten zeker dat we elkaar een keer tegen gaan komen. Dus vandaar. De allerbeste mensen. En ik hoop ook dat de raad je met raad en daad erbij staat. Dan gaan wij door naar Crying in the Rain van A-ha.

En dit was AHA met het prachtige nummer Crying in the Rain. En dat op deze donderdag. En het is af en toe inderdaad wel huilen. dit is geen herrie wat buiten is, luisteraars. Nog steeds niet, maar het is nog steeds het einde van Crying in the Rain van AHA. En we zijn daar, ja, hoor eens wat het... nou, het zou best wel eens kunnen dat we dit soort weer wel gaan krijgen de komende paar dagen. De voorspellingen zijn wat dat betreft niet echt heel gunstig. En helemaal niet als je wat te vieren hebt. Bijvoorbeeld een trouwerij op aanstaande zaterdag. En voor vandaag je zomerjarig zijn en het begint te donderen en te bliksemen. Dat kan allemaal gebeuren, maar voorlopig zitten we hier nog lekker droog. En ik heb wel een nummer klaarstaan voor... ja, want dat is namelijk een dame die regelmatig... eigenlijk altijd terugkomt in deze uitzending, is namelijk Tante Carla. En Tante Carla is vandaag jarig, ja. En ze is buiten het feit dat zij gek is op de Franstalige muziek... heeft ze ook een zwak voor Bruno Mars. En ik snap waarom, want die teksten zijn heel goed. En het is eigenlijk een artiest, nou, die best wel heel erg goed is. Dus ik heb de vrijheid genomen om een nummer uit te zoeken. En dat is getiteld Risk It All. Even kijken. Ja, Risk It All. En dat is een heel mooi nummer. Het komt van zijn nieuwste LP, overigens. De Romantic Bruno Mars. En dit is het beginnummer. En Tante Carla, van harte gefeliciteerd. En ik kijk eruit straks... even kijken, ja, dus in het tweede uur... dat we weer een Franstalig nummer doorgespeeld krijgen... met daarna vastgekoppeld een lekker stukje cabaret. Maar eerst is hier Bruno Mars speciaal voor Tante Carla.

Ja, en deze was voor Tante Carla en het prachtige nummer van Bruno Mars. En ja, de LP die hij gemaakt heeft, daar zitten ongeveer 12 nummers op. Dat laat een romantische kant zien van Bruno Mars. En ik kan je verzekeren, het is een heerlijke LP. En er staan wat variaties op betreffende het soort dans. Ik weet niet of dit een rumba is of zo. Maar er staat ook iets op van een cha-cha-cha. Het is allemaal een beetje Latijns-Amerikaans. En het dat prachtige, zuivere muziekstuk wat er allemaal daarachter staat. En de tekst, ja, vooral die teksten, die zijn weergeloos. En hij maakt ook heel veel teksten voor Lady Gaga. Bijvoorbeeld, dat we weten waarover wie we het hebben. eens even kijken hoor, ik heb hier alleen nog wel een leuk bericht, maar er staat geen datum bij, dus dat gaan we niet doen. Het is alweer over 12:30, de tijd gaat toch wel een beetje harder dan ik verwacht had. Dus we gaan snel door met het volgende nummer, dat is van Barabbas en is getiteld Woman. Zal mij benieuwen of je hem nog kent? Where?

En die hebben normaal gesproken ook hele andere nummers. Maar dit was dan misschien een van die, wat zullen we zeggen, pareltjes in de muziek. Eens even denken, wat heb ik nog klaarstaan? Oh ja, het is overal drie. Ik moet heel snel naar de drieluik. Anders dan, gaan we daarmee de mist in. En het is al over half één. Dus er wordt tijd dat we die gaan draaien. Dus hier komt de drieluik met Lily Allen. En de eerste twee nummers die zul je misschien denken van wie is dat? Nou, dat is dus Lily Allen. Omdat je die stem herkent. En die stem herken je omdat het derde nummer een heel bijzonder nummer is. En daardoor zul je die stem herkennen. Ja, maar ik ga nog niet zeggen welke titel het is, want dat weet je meteen. Maar luister goed en dan ga denken van, oh, wie was het ook alweer? Wie was het ook alweer? Wat zong ze toch ook alweer? En dan bij het laatste nummer dan denk je van, oh ja, hé, nou weten we het. Komt ze.

0: En dit was Lily Allen. En ja, en die eerste twee nummers die waren gewoon heel erg onschuldig. Maar dat het laatste nummer, dat, ja, fuck you. Op een hele vrolijke, lieflijke manier word je eigenlijk bos ingestuurd. En ik vind het zo knap, maar dat stemmetje van haar, dat is te ontwapenend om daar boos op te worden of te veel kritiek op te hebben. Luisteraars, we gaan richting de klok van 1 uur... en ik heb nog maar een paar minuten, gezien de muziek dan. En we gaan snel door naar het nummer van BZN, getiteld The Mexican Night.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos.

Ja, luisteraars, en dan gaan we nu echt nog een minuutje of drie wachten voordat we echt naar het journaal gaan. In de tussentijd gaan we luisteren naar de Vanessa Paradis met het nummer Bouquet Finaal. Dus het laatste bouquet de bloemen wat ze dan krijgt. En dan gaan we daarna lekker door tot 2 uur met het vervolg van Eindeloos Eimond. Blijf lekker luisteren, ga je eten, eet smakelijk. En heb je al gegeten, een hele goede bekomst. En in ieder geval tot straks dan.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En de autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

7 over 1 op deze donderdag. Ja, net een fikse regenbui tegen de ramen aan hier. En het heeft ook weer zijn voordelen, want het zet wat meeuwenontlasting op de ramen. Want het zit hier zo'n meeuw, die heb hier een ei gelegd. En dat is ook heel, of 2 eieren gelegd. Er zijn 2 jonkjes uitgekomen. Maar die zijn niet zuinig met hun flatsen die door de wind die tegen de ramen aan kist. Je kan gewoon zien wat ze 2 dagen geleden gegeten hebben. Ik zie een patatje oorlog en ik zie hier een stukje vies nog aan het aanhangen. Nou ja, welkom bij het tweede uur Eindloos IJmond, luisteraars. En het weer slaat om. Het ziet hier donker uit. En vanaf onze eigen zendpaal kunnen we zien dat er de komende uur behoorlijk wat slecht weer op komst is. Misschien waait het over, misschien valt het hier naar beneden. Het zat, als je maar zorgt dat je binnen zit en dat je droog zit. We hebben in de tweede uur, hebben we nog heel veel programma's staan. Tante Carla komt natuurlijk nog, ze heeft me al gebeld. En ik heb een bericht gekregen van mijn grote collega Rob Kezen. Die zegt dat, die heeft een bericht gekregen van Harry. Ga ik straks eventjes doornemen, want ik denk dat Harry het niet helemaal goed begrepen heeft. Zoals gewoonlijk dan taal, Harry. En Rob heeft het verkeerd. Nou, ik blijf nu eigenlijk ook. Ja, dat is ook met een mens. Hè. Nou goed, we gaan het zo meteen wel zien. We hebben net geluisterd naar Keep On Running van de Spencer Davis Group. En we gaan even kijken, we gaan verder. Oh ja, nou, heel rustig. Ik weet nog uit mijn periode bij Seaport FM. Ik had een luisteraar, een knappe dame. Die had een behoorlijke, wel leuke herinnering aan de Year of the Cat. En van Al Stewart. Nou, en ik kwam tegen. Ik denk, nou goed, ik ga hem. Paulien, ik ga even matsen. We gaan hem draaien. Daar komt hij speciaal voor jou.

En dit was Al Stewart met zijn Year of the Cat. En het was de lange versie. En dat is helemaal niet zo vervelend, want het is heerlijk om naar te luisteren. Aanstaande zondag, dan is even kijken, dus het een leuk bericht wat ik net binnenkom. Is er namelijk een Australische indie pop duo aanwezig, genaamd Sunday Lemonade. En dat staat zondag 23 augustus op het podium van Café Camille in Beverwijk. En Sunday Lemonade staat garant voor zomerse luistermuziek. Nou ja, als het dit weer is, dan is het wel heel druk worden in het kleine Café Camille. Maar wel zo gezellig. De opmars van Sunday Lemonade begon toen het duo in 2020 de Emerging Artist Award won op het Australische Nanup Music Festival voor folkmuziek. Sindsdien brachten ze 11 singles uit, werkten samen met diverse bekende lokale artiesten en groeide uit tot de publiekslieveling op muziekfestivals. Niet voor niets wonnen ze in 2024 de People's Choice at the Tamworth Country Music Festival. Deze zomer steken ze de oceaan over om de harten van het Europese publiek te veroveren. De aanvang is om 3 uur en de toegang is zoals gebruikelijk gratis. Het lijkt me hartstikke leuk om dat mee te maken. En met een beetje geluk is het al zou het bedroog zijn, want dan passen we het er met z'n allen in. Goed, even kijken. We gaan naar Al Stewart. Dan gaan we naar, even kijken, weet ze ook weer? Oh, dan naar Blue Cheer. En dat is Norah Jones. En het, ja, de Summertime Blues. Het is Blue Cheer, Summertime Blues. Norah Jones, een fantastisch mooie artiest. Met een idem dito stem. Dus we gaan dat gauw, snel. Nee, gauw is het goed. We gaan dat snel. Gaan we op het pijltje drukken en dan zeggen we: Norah, it's yours.

Nou, jullie horen natuurlijk al lang dat het niet Norah Jones is. Nee, dit is Blue Cheer. En het nummer, dat ken je wel, Summertime Blues. Ik was eventjes aan de andere kant.

Nou, dat was toch een lekker rustig nummer, zeg. Goeie genade. Ik was helemaal ingesteld op Norah Jones. En dan krijgen we dit. Maar ja, het is we zijn weer wakker. En bij het weer is het helemaal niet zeurig. We gaan lekker door even kijken wat ik nog niet klaar staan. Oh, even heel wat lekker, heel wat anders. We gaan er terug. We gaan weer verliefd worden. We gaan weer de discotheek in. We gaan weer met onze linkerarm omhoog. En we gaan weer gespreid staan. En we gaan weer rare dansjes doen. En dat doen we met de Bee Gees. Met een wijze disco stomp nummer destijds. Je hield ervan of je hield er niet van. En in het midden, je kon. Het was ja of nee. Nou, voor heel veel nummers zei ik ja, maar bij dit nummer en een ander nummer van het dit al gedanst, had ik wat meer moeite. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon hele goede muziek was. En ze hebben daarmee wel hun carrière gered. Dat ze eenmaal met Saturday Night Fever begonnen. En die andere film, met John Travolta. Dat heeft ze gered. En terecht, want het is best een leuk nummer. En dan heb ik het natuurlijk over Tragedy van de Bee Gees.

De Bee Gees met het prachtige nummer Tragedy. En misschien heb je nog de herinnering dat als je vroeger naar de discotheek ging, want ja, die had je nog, de discotheek of de dancing, of misschien wel naar een dansschool, waar je dus dat soort dansjes allemaal kon leren, maar de discotheek deed dat natuurlijk helemaal niet. Maar het was ook een beetje in de herfst dat dit uitkwam, kan ik me nog goed herinneren. En wij gingen dan altijd stappen in Progress in Heemskerk. Je hebt nog de Pro-Shows trouwens op vrijdagavond hier bij Eimond 360. Hartstikke leuk met allemaal muziek uit die tijd. En herinneringen die opgehaald worden. Maar dan had je dus, het was niet zo'n groot gebouw, maar het was mut en mut vol. Vanaf vrijdag tot en met zondagavond stampend vol. En dan had je daar de discjockeys die ook dit soort muziek draaiden. En je had je Peter van Diepen, die draaide altijd nog een kwartiertje rock and roll. Nou, dat was een beetje meer stijl. En dan had je weer een half uurtje country and western. En dan had je weer een uurtje disco. En zo ging dat maar door. Dat wisselde elkaar steeds af. En de sfeer was goed, maar het was toen in de herfst. Je kwam er, het was een houten gebouw. En het was beregend, dus je jas werd in zo'n klam ding gehangen. En toen kwam je terug, was je nog steeds een beetje klammig. Maar dan had je toch wel de avond van je leven gehad. En dat maakte jou geen reet uit of het nou sneeuwde of hagelde of sneeuw of regende. Het was 1 uur, ging je weg. En dan ging je met z'n allen ging je naar een snackbar de Ezel. Ja, en dat je broodjes tartaar met ui en peper en een patatje speciaal. Hij had de omzet van zijn leven in het weekend. En dat is, dat waren tijden die komen helaas niet meer terug. Maar dat doet me denken als ik iets hoor uit die periode van onder andere de Bee Gees. We gaan snel door naar Tensie Zee, een van mijn favorieten. Ik heb hem wel eens vaker gedraaid. En dan zou ik denken, nou heb je hem weer. Ja, dan heb je hem weer, ja. Tensie Zee met Iron Mandy, Fly Me. En dan gaan we daarna kijken of Tante Carla zover is dat ze in staat is om in ieder geval iets te zeggen.

0: Het prachtige I Am Mandy Fly Me van het 10cc. Het is vervelend, maar het gaat op dit moment aardig te keer met het regenen. Ik heb inmiddels wel een bijzonder berichtje. Er komt een berichtje binnen van er is een voor de wedstrijd bij Telstar tegen Ajax. Aanstaande zondag is er een mannetje die mag meelopen. Die met een van de spelers hand in hand. Weet je wel, dat die kleintjes meelopen het veld op. En nou zijn de ouders, de moeder en zijn zusje, die willen daar heel graag heen. En die hebben dus geen kaartjes. Nou, misschien dat er iemand is die denkt van, ik weet wel iemand of ik kan wel twee kaartjes of wat dan ook. Ik heb geen idee hoe ik dat nou moet doorgeven, waar je dan moet zijn. De oproep die heb ik wel gedaan, maar ik denk dat het weinig effect heeft. Want ik denk dat niemand kaartjes over heeft. Maar goed, ik heb het in ieder geval doorgegeven voor het geval dat je weet maar nooit. Tante Carla die staat inderdaad te wachten, luisteraars. En ik moet Tante Carla in dit geval eventjes heel goed te vriend houden. Want ze is jarig. En wie gaat er straks naar die verjaardag? C'est moi. Ja, en natuurlijk gelijk eventjes koppelen aan het bericht wat ik van mijn collega Rob binnenkreeg. Even weer terug naar voren halen. Rob, waar zit je? Oh, ja. Rob schrijft, Pim, Harry hier. Ik hoor net dat Tante Carla jarig is. Voorheen werd ik ook uitgenodigd op haar verjaardag om van haar geconfijte en geglazuurde gevulde koeken te genieten. Hij is een beetje. Hij vindt het een beetje vreemd dat het niet uitgenodigd is. Maar ik denk dat Harry een beetje in de war is, want hij heeft het wel met Lena. En Lena is van het alt-blokfluit. Dus ik denk dat Harry een beetje de zaak door elkaar gooit. Want Tante Carla kent Harry helemaal niet. Dus laat staan. Dus Harry, ik denk dat je een beetje in de war bent. Dat geeft niet. Maar ik heb het van Rob doorgekregen. Misschien dat ik je volgende week weer spreek of zie of behoor. We gaan het wel merken. We gaan eerst nu snel naar Tante Carla met een vanstalig nummer. En daarna heb je, even kijken wat je ook weer. Ray van Meurs met zijn fantastische verhaal over een kinderverjaardag.
1: Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante ja. Carla.
1: En
2: eigen Tante Carla. Zo opgewonden.
3: It's time for the love.
1: Nou, rustig maar.

En ik kom aan, ik bel aan en Tom doet open. En ik zie op zijn gezicht een soort vlek. Ik zeg, Jezus, Tom, gaat het? Hij zegt, wat dan? Ik zeg, nou, je gezicht. Hij zegt, ja, ik ben een vlinder. Ik zeg, nee, vlinder is de dochter van je zus, die zit daar. Ik zeg, jij bent helemaal paars. En waarom? Je bent papa, niet barbapapa. Hm? En hij zegt, ja, kom er maar gewoon binnen, René. Je bent precies op tijd voor taart. Ik loop achter Tom aan dat huis in. Die hele woonkamer zit helemaal vol met allemaal jonge, hippe ouders die ik niet ken. Want dit is niet mijn vriendengroep. Maar goed, ik ben er nou toch. iPod-oortjes uit, leg ik achter me op tafel. Op dat moment komt Tom de woonkamer binnen met een grote taart. Grote taart. Grote taart voor Wolf. Waar is Wolf? Waar is Wolf? Kom eens hier. Wolf, kom eens hier. Wolf is één. Als je wil dat hij snel van A naar B gaat, kan je hem het beste gooien. Wolf, kom eens hier. Wolf, kom eens, kan je lekker de kaars uitblazen? Wolf kan nog helemaal niet blazen. Weet je wat Wolf wel kan? Sproeien. Ja? Dit is wat er gebeurt. Krijg ik vervolgens een stuk slagroomtaart met kinder-aids. En ik zit op die bank met een stuk zeiknatte taart. Mijn eigen helemaal kapot te ergeren. En allemaal van die jonge ouders die helemaal trots over elkaar heen buitelen hoe goed hun kind het doet. Oh, die van ons die kan al lopen. Echt waar. Nou, die van ons die praat al. Hé, dat is de bedoeling. Bel me als die vliegt of verkleurt onder de douche. En met een klein kwartiertje merk je toch dat de suiker uit de taart heel langzaam begint in te werken op de kleuters. De sfeer in de woonkamer verandert. Laten we eerlijk zijn, suiker is natuurlijk eigenlijk gewoon kleutercocaïne. Ja. Er beginnen een paar van die kleuters beginnen een soort glazig te kijken. Er lekt een beetje kwijl zo uit die mondhoekjes. Wolf kon 10 minuten geleden nog niet kruipen. Die loopt nou gewoon rechtop, jongens. Er rennen zo 5 van die doorgesnoven kleuters door die woonkamer. Ik zit ineens op een soort motherfucking kinder-thunderdome, jongen. Midden in die woonkamer, op dat witte tapijt, zit Vlinder in een soort LSD-trip een halve doos Wasco weg te sabbelen. Er worden 5 verschillende iPads aangezet met 5 verschillende afleveringen Peppa Pig, waar geen kind naar kijkt. Want waarom naar een varken kijken als je ook in de hoek van de kamer als een soort zwijn in je eigen stront kan leggen rollen? Want dat is wat er gebeurt, hè? Er hangt een lucht in die woonkamer, jongens. Het is niet normaal. Het is een soort combinatie van zwitsal, stront en gebrek aan ouderlijk gezag. Want al die ouders hebben het veel te druk om in te grijpen. Die moeten namelijk alles wat hun eigen kind doet fantastisch vinden. Ach, kijk die kleine rover. Kijk die kleine rover van onze 7. Wat een deugniet. Kleine rover heeft zoveel snoep op. Hij staat gewoon een regenboog in de plantenbak te kotsen. Is goed hoor, rover.

0: mijn piemel niet meer in mijn onderbroek. Nou, dat heeft hij vast van zijn vader. Oké, kom op Joey, gewoon even proberen. Ik heb het geprobeerd, maar mijn piemel is te groot en sterk. Mijn piemel wint steeds.
1: What the fuck, Joey? Kom je oma René even jaloers maken met je grote sterke kleute piemel, hè? Ik zie kleine Levi de punt van een watervaste stift op een papiertje zetten. Maar de creativiteit van Levi houdt niet op waar het A4'tje eindigt. Wel nee, je ziet de kunstenaar in Levi wakker worden. Ik ben vier en de wereld is mijn canvas. Ja, maar mijn broek toch niet? Op het moment dat ik er wat van zeg, wordt de moeder van Levi boos op mij. Nou René, laat Levi gewoon eens even met rust. Levi is gewoon een beetje eigenwijs. Levi is niet eigenwijs. Levi is een lul van vier. Ja? Melvin staat aan de mouw van zijn moeder te trekken. Mom, mom, ik heb in mijn broek gepoept. Melvin is acht. Ja, maar wij laten de zindelijkheid van Melvin helemaal op zijn beloop. Melvin bepaalt het tempo en Melvin is gewoon een beetje langzaam. Melvin is niet langzaam, Melvin is kapot. Ja, als jij het bonnetje nog hebt, zou ik hem ruilen. Ja? Maar niet voor kleine Noah, want die staat ondertussen heel sneaky op dat balkon die blauwe zandbakschelp vol te pissen. In die blauwe zandbakschelp zit zijn zusje Zoe, de kat van Tom, te wurgen. Die kat kijkt mij ook aan met zijn blik van houd het dan nooit op! Maar het houdt nooit op, hè. Sanne, de vriendin van Tom, komt de woonkamer binnen met een bak smink. Maar Sanne is geen make-up artist van Rimmel London. Ben je gek? Sanne kwak met een kwast, allemaal spetters in mijn bek. Ik zie er gewoon uit alsof ik in mijn gezicht geniest ben met een klauwnatte vruchtenhagel. Ja. Komt heel bij de hand Joch naar me toe. Waarom zie jij eruit als een lelijke zak Skittles? Hou je bek, beer. Beer. Dit kind heet... Waarom kijkt Groningen mij aan alsof dat de normaalste zaak van de wereld is? Beer. Ja, nou leuk toch. Vernoemd naar Berend. Nee, naar beer. Welke beer? De bruine beer. Waarom? Ook overal stront. Beer, wolf, mees en vlinder. Ik zie op dat kinderfeestje meer dieren dan met een dag in Pleidorp. Ja? Finn komt naar me toe gelopen. En Finn begint met allebei zijn knuisten op allebei mijn ballen te hameren. Alsof die guacamole staat te stampen. Ik zeg daar wat van. Finn schrikt, draait zich om, gaat van tafel een van mijn iPod-oortjes en slikt die door. Als ik naar huis wil fietsen met een muziekje op, heb ik hier een iPod-oortje en hier Finn. Ja, ik til hem op als een tuinbroekje, zijn pa meteen over de pis. Nou, René, zet Finn gewoon eens even neer. Finn is nog maar een kind. Wat is dat dan weer voor kutargument? Ja, Finn heeft met drie klasgenootjes een vriendinnetje verkracht in het fietsenhok. Maar op die leeftijd zo intensief samenwerken, chapeau. Als jij kinderen niet corrigeert, worden dat hele vervelende volwassenen. Ja? Ik zit hier op de eerste verjaardag van een hele generatie ongeleide projectielen die van huis uit meekrijgen dat alles wat ze doen toch wel leuk is. Mijn ouders zouden me bij mijn bovenarm grijpen en zeggen: René van Meurs, ben je nou helemaal gek geworden? Als jij dit nog één keer doet, jongen, dan ga jij zonder eten naar bed. Maar Tom doet het ook. En als Tom in de sloot springt, doe jij dat dan ook? Die heb ik nooit begrepen. Nee, ik dacht altijd, dat ligt ook een beetje aan de sloot. Hoe diep is de sloot? Hoe koud is het water? Zijn er eenden? Ik ben doodsbang voor eenden. Vooral voor mannetjeseenden. Dat weet jij misschien niet, mevrouwtje. Maar mannetjeseenden verkrachten in groepsverband. Ja, dat doen ze nooit in hun eentje.
2: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Rijnmond. Dit is Eindeloos Rijnmond.

En dit was Otis Redding, luisteraars, met I've Been Loving You Too Long. Met dubbel O. Dus dat betekent, het is misschien wel een beetje te lang geweest. Als hij dat zingt, dat geldt natuurlijk niet voor ons allemaal. Hè. Ik heb hier, even kijken. Ja, dat gaat net nog lukken, denk ik. Nog het Indonesische gebeuren. Ik weet dat er gewoon heel veel mensen zijn uit Indonesië die dit prachtig vinden. En het begin is met van de Stille Kracht, het introotje. Dat kennen we waarschijnlijk allemaal nog van vroeger van de televisie, met een prachtige plunitouw in de hoofdrol. De Stille Kracht, want men zegt wel, de Indo's die praten er niet over. En toch gaat het gebeuren. Als je het in verdiept, is het fantastisch mooi en heel boeiend. Maar dan hebben we de Bengawan Solo over de rivier. Bali, geloof ik dat het was. Een van de langste rivieren die er zijn. Prachtig, en het intro wordt deze keer gespeeld. Eigenlijk altijd al door Erwin Verlichten. En Erwin Verlichten, dat is de man die uit Heemskerk komt. Klasgenootje nog van me geweest. Een van de betere gitaristen nu van Nederland. En heeft een prachtige show. Ze speelt weergeloze gitaar. Is nu ook de solo-gitarist van de band Flevium uit het verleden. En dat doet hij ook met vol verve. We gaan luisteren naar... Daarna naar een stukje muziek. En dat wordt dan, even kijken, dat heet dan Diwaktu Malam. Ja, het zal. We gaan het doen.

hier kom je toch heerlijk tot rust. Dan denk je van het buiten. Het is apenweer. Het is, goed, het is nu even droog. Ik hoop dat ik het ook droog hou als ik straks naar huis toe fiets. Maar het is toch een bak met water naar beneden gekomen. En ik lees net in zo'n nieuwsflits dat hoe lang het ook zo regent, dat de schade die aangericht is door de droogte, is veel groter dan een paar heftige grote regenbuien. Het zal allemaal wel. Maar ik hoop wel dat we geleerd hebben van de waarschuwing van de natuur. Want zo zie ik het wel een beetje. We doen maar. Het moet allemaal maar kunnen. Maar de natuur die bepaalt in feite toch wat er gaat gebeuren. En je zal denken van Geurt, dat... Het klinkt lekker wazig en zweverig. Absoluut niet. We worden vanzelf gestraft door onze toestanden. Dankjewel voor het luisteren naar deze gezellige uitzending. En ik hoop dat jullie nog een leuke donderdag tegemoet gaan. En blijf vooral luisteren hier naar Eimond 360. Hartstikke leuke muziek. En vanavond ook weer leuke mooie programma's. En zo gaat het maar een tijdje door. En morgen dan is Ruud weer met Eindeloos Eimond. Zaterdag is het Frank. En maandag ben ik er weer. Dinsdag Ruudje. En dan even kijken... Na dinsdag komt woensdag, oh ja. En dan is het Frank. En dan donderdag, en dan is het cirkeltje weer rond. En dan kunnen we met z'n allen gaan genieten. En voor nu van een lekker weekend. Geniet lekker, dankjewel. En heel graag tot de volgende keer. En blijf gezond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bewoners, ondernemers, werknemers en de FNV organiseren vrijdag 11 september een manifestatie bij de Tata Steel Academy in IJmuiden. Ze willen voorkomen dat het plan voor groen staal vastloopt, omdat miljardensteun en investeringen nog onzeker zijn. De actie richt zich op werkgelegenheid en gezondheid in de Eimond. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Annemarie Deen uit Wijk aan Zee verzamelt schilderijen, meubels en opgezette dieren in haar huis vol verhalen. Ze was 4 jaar gemeenteraadslid voor Samen Lokaal en werkt nu als dorpsconciërge. Stilzitten vindt ze lastig. Ze maakt knuffels en schrijft een kinderboek. Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix. NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: is het nieuws van Eimond 360. Bewoners, ondernemers, werknemers en de FNV organiseren vrijdag 11 september een manifestatie bij de Tata Steel Academy in IJmuiden. Ze willen voorkomen dat het plan voor groen staal vastloopt, omdat miljardensteun en investeringen nog onzeker zijn. De actie richt zich op werkgelegenheid en gezondheid in de Eimond. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Annemarie Deen uit Wijk aan Zee verzamelt schilderijen, meubels en opgezette dieren in haar huis vol verhalen. Ze was 4 jaar gemeenteraadslid voor Samen Lokaal en werkt nu als dorpsconciërge. Stilzitten vindt ze lastig. Ze maakt knuffels en schrijft een kinderboek. Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix. NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
10: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
11: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bewoners, ondernemers, werknemers en de FNV organiseren vrijdag 11 september een manifestatie bij de Tata Steel Academy in IJmuiden. Ze willen voorkomen dat het plan voor groen staal vastloopt, omdat miljardensteun en investeringen nog onzeker zijn. De actie richt zich op werkgelegenheid en gezondheid in de Eimond. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Annemarie Deen uit Wijk aan Zee verzamelt schilderijen, meubels en opgezette dieren in haar huis vol verhalen. Ze was 4 jaar gemeenteraadslid voor Samen Lokaal en werkt nu als dorpsconciërge. Stilzitten vindt ze lastig. Ze maakt knuffels en schrijft een kinderboek. Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix. NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk zorgt een nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speelplekken voor onrust. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget. Terwijl bewoners, waaronder een ernstig allergische vrouw, actie eisen. Het nest groeit en bedreigt lokale insecten. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlag uit. Een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 6:30 tot 8:00 is de laatste kans. Annemarie Deen uit Wijk aan Zee verzamelt schilderijen, meubels en opgezette dieren in haar huis vol verhalen. Ze was 4 jaar gemeenteraadslid voor Samen Lokaal en werkt nu als dorpsconciërge. Stilzitten vindt ze lastig. Ze maakt knuffels en schrijft een kinderboek. Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix. NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Actieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in, omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dat was Dance With Somebody van Mando Diao. Wat een heerlijk nummer is dit toch. Hopelijk heb je even lekker los kunnen gaan. Maar goed, als je nu eenmaal in de mood bent om verder te gaan, heb ik goed nieuws. Ja, we schakelen nu over naar een knaller. Dit is Save the World van Swedish House Mafia.

0: Speechless hier bij iMoon 360. Ja, en dan gaan we nu even bedenken wat we nu gaan doen. Ja, het is wel leuk.
1: Het feitje van de week.
0: Het feitje van de week. Ja, ik heb weer een paar feitjes hier. Oh, leuke feitjes. Vliegen kunnen niet lopen. Ja, ze hebben geen benen die geschikt zijn om te lopen. Dus als ze landen, moeten ze altijd weer opstijgen. Een leuk feitje.
1: Het feitje van de week.
0: Koeien hebben vrienden. Ja, studies hebben aangetoond dat koeien echt sterke sociale banden hebben. Met andere koeien en zich gestrest kunnen voelen als ze van hun vrienden gescheiden worden.
1: Het feitje van de week.
0: Appels drijven in water. Ja, appels zijn voor 25% lucht. Waardoor ze kunnen drijven op water. Dat is ook wel een leuk feitje.
1: Het feitje van de week.
0: Ja. Je ogen kunnen 10 miljoen kleuren onderscheiden. Mensen kunnen ongelooflijk veel verschillende kleuren zien. Wat je misschien niet elke dag merkt, maar toch is het er.
1: Het feitje van de week.
0: Ja, de laatste. De snelste dier op aarde is een peregrijnvalk. Geen idee, het is een valk denk ik. Ja, hij kan wel 380 km per uur duiken. In feite is hij sneller dan de meeste vliegtuigen. Nou, dat waren weer leuke feitjes hier, oh. Wel interessante feitjes. En we gaan nu met Stolen Dance verder van Milky Chains hier bij iMond 360. Lekkere tune is dit. En je hoort hem nu hier, oh.

0: Riptide van Fans Joy hier bij IJmond 360. Dit blijft toch wel een klassiekertje altijd, hè? Ja, je draait natuurlijk... Ik draai hem heel veel op de radio, omdat ik het best wel een lekker nummer vind. Maar goed, het is nu weer tijd voor...
1: Oma's favoriet.
0: Oma's favoriet, dat gaan we weer doen. Dat doen we elke week natuurlijk. Mijn oma kiest een favoriet nummer uit. We weten dat ze fan is van Koos Albers. Die draaien we veel. En John de Bever. En dan ook met Kees de Bever. Met de vriend van John de Bever. Die hebben samen een nummer natuurlijk. Die ga ik alleen nu niet draaien. Ik ga wel een ander Nederlands nummer draaien. En dat is De Soldaat van Nick en Simon. Hier, oma's favoriet van deze week.

Ja, dames en heren, dit was Spik en Span alweer voor deze week. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Je hoorde net Keen met Stop for a Minute. We gaan naar het laatste nummer en dat is I'm a Believer van de Monkees. Ja, tot volgende week bij Spik en Span.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
3: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
2: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk zorgt een nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speelplekken voor onrust. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl bewoners, waaronder een ernstig allergische vrouw, actie eisen. Het nest groeit en bedreigt lokale insecten. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlag uit, een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 17:30 is de laatste kans. Annemarie Deen uit Wijk aan Zee verzamelt schilderijen, meubels en opgezette dieren in haar huis vol verhalen. Ze was 4 jaar gemeenteraadslid voor Samen Lokaal en werkt nu als dorpsconciërge. Stilzitten vindt ze lastig. Ze maakt knuffels en schrijft een kinderboek. Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix. NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

hand down. Out, right, up, now the time. Here, out, right, up, right.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
5: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
4: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit is Muziekpalet. Elke donderdagavond tussen 8 en 9. Muziekpalet.

Goedenavond en welkom bij Muziekpalet. Remco achter knopjes en mijn naam is Pepijn. En we hebben het vanavond vooral over muziek van toen. Dus eigenlijk een grote graai uit onze discotheek, om het zomaar te zeggen. We beginnen in 1981 met een cover van Rosemarie Clooney. En het nummer wordt gezongen door Shaking Stevens. Hier is This Old House.

En dat was Sander Hazes met zijn hit Ik Meen Het. Oorspronkelijk een Nederlandstalige bewerking van All I Ever Need Is You van Ray Charles uit 1971 maar liefst. En we gaan naar nog een cover. En het latere nummer, wat een stevige hit werd in Nederland, nummer 5 zelfs, is afkomstig van Wilbert Harrison uit 1962. En de titel was toentertijd Let's Work Together. Brian Ferry maakte zijn versie en het werd een grote hit, Let's Stick Together.

0: is Eimond 360 met Muziekpalet.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

En tot zover de liefde van Raymond van het Groenwoud voor muziek. Nou, met liefde voor muziek zit u bij Eimond 360 natuurlijk ook goed. Wij vervolgen met 1960 en dan heb ik het over Brian Hyland. Itsy Bini, Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Dat is de gehele titel. En voor die tijd was het nummer gewaagd. En naar deze komen de poppies op bezoek.

laatste nummer uit 1971. En dat was toen de tijd een lange en grote nummer 1 hit. Maar liefst 25 weken in de top 40 van die tijd. Soms hebben mensen fantasie en dan denken ze aan allerlei dingen. Bijvoorbeeld een vrouw die droomt dat ze een rijk man trouwt. Daar gaat het volgende nummer over.

0: Stem van Zusy Quattro en If You Can Give Me Love, uitgebracht in 1978. En de dame presenteerde zich nadrukkelijk als bassist en frontvrouw. Gelukkig zitten we hier niet al te ver bij het station vandaan. We gaan namelijk luisteren naar Clint Eastwood en General Saint en Stop That Train.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: luistert naar Muziekpalet. Muziekpalet. Muziekpalet.
1: And for love's sake, each mistake, oh,

Ashford en Simpson en Salad, uitgebracht in 1985 van het bekende duo Nicholas Ashford en Valerie Simpson, die aan de hand van hun eigen huwelijk dit nummer samenstelden. Dit is Eimond 360 Radio en als we het over radio hebben, hebben we het over een nummer uit 1979 met die titel The Dolly Dots.

De formatie Doe Maar naar de Dots en Radio met Is Dit Alles. Nummer uit 1982. Dan gaan we naar die zanger die in 82 ook zo ontzettend in beeld was. En die voor hun groep een hele grote hit scoorde. Ze braken ermee door. The Culture Club en Do You Really Want to Hurt Me?

Dit was het uurtje muziekpalet voor deze week, gemaakt door Remco Kannen en Pepijn Dij. Veel luisterplezier op Eimond 360 verder en graag tot de volgende keer. Dag.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische misters niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
3: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
2: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is een waarschuwing. Het is weer donderdagavond. Na veel gewerkt hebben op de festivals, zijn we er weer. Dit is de Vels Ready Radio Show. Met vandaag Kevin Veu en Loïke.
1: Hey.
0: Ja, dan moet ik ook jou aanzetten. Die moet ik
2: ook. Hey.
0: ja, het is nog steeds zo. The only good fascist is a very dead fascist. Propagandy. Geweldig kan deze band. Luister goed naar die tekst.

0: Ja, geweldig. The only good fascist is a very dead fascist. Toch?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, laten we het niet te veel over politiek hebben. Toch?
1: Mm.
0: Nou, ik kan jou een vraag stellen. Mag jij dingen erop zeggen? Want jij bent de gast hier.
1: Ja.
0: Maar laat ik het zelf niet te veel over politiek hebben. Hey, dit is de Vels Ready Radio Show. We zijn weer terug. Vels Ready, nee, niet.com. Die bestaat wel, maar die moet ik nog steeds updaten. Facebook.com/Vels Ready Radio Show. Ik zal er zo een berichtje op knallen dat we weer live zijn. En we hebben uiteraard hashtag Beer Radio. Hashtag Makkeli Radio. We hebben een hele hoop goede nieuwe muziek. Ik wil nu iets draaien wat van vorig jaar is. Beste Nederlandse album van vorig jaar, wat mij betreft. En deze band kan je aankomende zaterdag, dit gaat heel raar klinken, kan je zien op Lowlands. Een black metal band.
1: Dus maar €350, zo'n beetje.
0: Ja, een black metal band gaan kijken voor €350. Yeah. Terwijl je ook gewoon naar de Okki kan of als in Tivoli spelen zo voor €15. Ja, inderdaad. Maar als je dan toch zo, nou, als je dan toch een kaartje hebt gekocht, ik zal niet oordelen, ga dan vooral zaterdag om 2:00 terzijde horde kijken in de X-ray.

0: Ja, zo'n heerlijk rustgevend muziekje. Terzijde hoorde van het album Our Bread Is Not Ours Alone. Wat mij betreft het beste album van 2025 qua Nederlandse bands. Zaterdag om 2:00 op Lowlands in de X-Ray kan ik vertellen dat je daarna kan blijven staan. Want Guilt Trip speelt daarna in de X-Ray. Speed speelt later die avond. Dat is van die blokfluit. Kunnen we zo overdraaien.
1: Van die blokfluit?
0: Ja, van die blokfluit.
1: Nee, die moet je me over.
0: Ik ga zo dat nummer opzoeken. Nia Archives, soort rare drum en bass-achtig hip-hop, denk ik. Ik vind het heel vet. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Lambrini Girls speelt ook. Fauna speelt ook. Oh, dat is wel eigenlijk best wel. Maar dat ga ik allemaal niet zien. Na Speed ga ik naar huis. De zaterdag is best vermakelijk. Jij zag nog Tyler the Creator. Wat zag je nog meer op deze dag? IJsland, vond je heel vet. Nee, Gies vond je heel vet.
1: Gies, ja, zeker. Ja.
0: Ik ga IJsland wel zien op Baruch Open Air. Dat is over 3 weken. Tenminste, ik ga de merchandise verkopen. Ik denk niet dat ik het ga zien. Hey, wij hebben iets meegenomen, tenminste ik. Ik was van de week weer bij zo'n Aziatische toko. En daar zag ik makkeli. En toen dacht ik, wil ik eigenlijk wel weer. Welk nummer is het?
1: Ja, ik weet niet.
0: Ik denk
1: ik
0: deze.
1: Weet niet waar het over ging, sowieso.
0: Ik zag een fles makkeli staan. Persik smaak. Ik denk, die ga ik meenemen. Ik ga hem nu even erbij pakken.
1: Het ruikt een beetje naar een... Ik weet niet hoe fris die ruikt, maar ik denk dat het daarna ruikt.
0: Een fris die?
1: Ja. Een hint van fris die.
0: Ja.
1: Dat is ook voor het eerst dat je dat bij een alcoholische versnapeling zegt.
0: Ja. Ik denk het wel. Misschien heb ik al een keer eerder een fris die achter bier gehad, maar... Deze makkeli is Koreaanse rijstwijn. Maar dan meer percentages à la bier. Dit is maar 3% trouwens. Dit is peach smaak. Oftewel persik. Kook Soen Dang is het merk. En gewoon makkelijk verkrijgbaar. En het ruikt inderdaad heel erg fris.
1: Heel makkelijk te drinken ook. Dat merk ik ook meteen.
0: Ja, deze. Die 3% wel, ja.
1: Als je het opdeelt, dan denk je van... Oh jee, wat komt er? En dan is het heel makkelijk.
0: Deze heeft qua smaak ook heel veel weg van fris die. Persie, ja. Fris die. Voor mij is fris die aardbei of zo.
1: Ja. Van boos. Misschien wel in verschillende smaken. Maar het is goed om te weten dat je dus eigenlijk ook iets als je zin hebt in een fris die iets lekkers kan kopen of bestellen.
0: Ja. Er zit een klein scherp randje aan.
1: Heel klein. Daarna, hè, aan het eind.
0: Ja.
1: En een beetje een soort... niet een bitter, maar een die je er ook door je neus voelt, zeg maar.
0: Zijn dat biersommelier termen?
1: Misschien is het een hele omslachtige naam voor umami.
0: Nou ja, zit dat erin? Ja, misschien wel, ja. Deze is vooral heel zoet. Wat ik wel lekker vind. Maar misschien iets te zoet. Hij hoort wel eens dat romige te hebben, wat deze heeft, maar... Het is heel erg persik.
1: En als je nu nog een slok drinkt, neem nog een slok en ik zeg tegelijk, ga ik een woord zeggen? Litchi. Is het dan nog steeds persik?
0: Mm. Dan is het nog steeds persik. De geur heeft het niet, maar de smaak wel. Ja, interessant. De beste is, tenminste die ik gedronken heb, tijdens en na mijn reis naar in Korea, is natuurlijk wel die kastanje makkoli die ik met Taco in de studio, wat toen nog Seaport FM heb gedronken. Nu zitten we natuurlijk bij Eimond 63. Dat was echt een hele goeie kastanje makkoli.
1: Ja, dat klinkt goed.
0: Ja, ik vind het een leuk experiment om dit weer eens een keer te drinken.
1: Krijg je ook een droge mond ervan?
0: Door de suiker, denk ik, die erin zit. Dat hoort niet zo enorm zoet te zijn.
1: Ja, mijn lippen worden plakkerig, maar gemot, dat deugt ook een beetje uit.
0: Ja, ja, gelukkig hebben we straks nog hashtag Beer Radio.
1: Maar er schijnt met een droge mond schijn je heel goed te kunnen blokfluit spelen.
0: Want jij hebt vroeger op blokfluiten gezeten. Is het een werkwoord blokfluiten?
1: Blokfluit spelen.
0: Maar je kan het niet gewoon als werkwoord zeggen. Blokfluiten.
1: Ik ga vanmiddag een uurtje blokfluiten.
0: Ja. Dat lijkt me wel.
1: Ik ga een blokje fluiten.
0: Ja. Misschien stopt die boer dan wel met spuiten als jij daar in zolderkamer. Die denkt van weg hier. Anyway, Speed is enorm, was heel goed bezig, de Australische hardcore band. Maar ineens brengen ze een nummer uit met blokfluit. En het werkt ook nog. En toen gingen ze ineens heel hard. Coachella, nu Lowlands. Heel vet. The First Test, Speed.

0: Vinden we dat erg?
1: Dat is beter.
0: Vind je dit nummer beter?
1: Dan komt het een beetje uit.

0: Ja, en nou niet schrikken als Turnstile op Lowlands ineens van die dit soort nummers gaat spelen. Want dit is gewoon hun roots. Op dat laatste album.
1: Er staat er één. Eentje staat erop.
0: Er was ook hun eerste single. Ik was echt zo verrast. Ja, die eerste.
1: Nee.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. Bird.
0: Ja. Wel die intro dat je denkt van, oh ja.
1: Ja, waarom? Maar dat is dus vet, want hebben wij ook gezien. Alleen dan zomaar spontaan bij Threat on the Ice.
0: Wel, dat is een Bird?
1: Ja.
0: Ik weet het niet eens. Ja, dit is heel erg Turnstile nu.
1: En een beetje Sepultura.
0: Het duurt wel lang als je er wel op.
1: Ja, weet je.
0: In die clips zijn ze al aan het steeds duidelijk.
1: De intro duurt misschien gewoon langer dan het liedje.
0: Ja, dit is dus van hun plaat van vorig jaar. Ja, ze doen het nog steeds. Gelukkig. Het liedje duurt langer. Ja. Ik moet even kijken.
1: Jij weet niet even hoe de auto is.
0: Ja, dat wil ik weten.
1: Ja, nee, okay.
0: Ja, dit hebben wij gezien vorig jaar.
1: Spontaan.
0: Ik vond het gaaf. Maar het feit dat die drummer... de zanger van Turnstile is de drummer van Trapped Under Ice. Dat hij gewoon tijdens een tour een dag vrij neemt. Dus geen show voor Turnstile, wat natuurlijk een moneymaker is. Dat toont wel echt heel veel respect naar zijn roots toe.
1: Ja, zeker.
0: En dat ze dan ook nog even een nummertje spelen.
1: Ja, ik vond het vooral heel vet dat Turnstile stond... Kort daarvoor stonden ze in de AFAS of zo, een of andere kuthal.
0: In de AFAS was het, ja.
1: Zoiets, ja. En ik had een kaartje ervoor en toen op een gegeven moment ik tegen mensen van... Ja, wie wil mijn kaartje, want dit trek ik allemaal niet meer.
0: Ja.
1: En dus vast wel iemand die het wel vet vindt.
0: Ja.
1: Dus iemand anders heen gegaan. En toen zei ik nog tegen vrienden van me van... Ga gewoon de Trapped on the Ice, dan ga je naar de oude Turnstile.
0: Ja, ja.
1: En nee, Turnstile, dit is zo vet, dit is zo goed. En toen dook ineens die beelden op van dat ene nummer... En dat is echt de oude Turnstile. Het was op een versnelling. Het was, alles ging over de kop.
0: Ja, ik vond het heel gaaf. Ik vond Trapped on the Ice ook echt super vet.
1: Ja, fucking goed.
0: Maar we hadden het net tijdens de muziek erover. Ik heb ze in de Winston gezien in Amsterdam. Die tent bestaat helaas niet meer. Tijdens die platen Non-Stop Feeling. Waar de vorige twee nummers van waren. En de keer erop dat ik ze zag. Was gewoon op... Het Zuidpodium, dus niet het hoofdpodium, maar dat andere hele grote podium van Pinkpop. Gelukkig had ik wel dus all area, dus ik stond op het podium. Dus dan voelt het nog steeds als een hardcore show, dat je gewoon naast ze staat.
1: Wanneer was dat?
0: Pinkpop?
1: Time and Space?
0: Tijdens, weet je die vorige plaat?
1: Ja, Holiday ding.
0: Glow On.
1: Oh ja.
0: Tijdens die plaat, dus 2022, want die kwam er 21 uit.
1: Ja, toen werden ze al groot, ja.
0: Ja, dat was heel raar. Dan zag ik een band of vloershow spelen, want je staat op gelijke hoogte. En dan keek ik opzij en dan zag ik zo'n massa roze petjes. Dan dacht ik, wauw, wat is hier gebeurd? Dat is heel raar.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: En gelukkig heb ik ze die tour ook nog gezien in Muziekodroom in België. In Hasselt. Dat was echt super vet, want daar speelden ze ook... Nou, ze speelden de hele van Glow On, uiteraard. Ze speelden heel veel oud werk. Echt, ze grepen zelfs terug naar een demo. Staat dat hierop?
1: Ja, it's time to step. Step to rhythm.
0: Ja, die... ja, wat is die nou?
1: Oh ja, die Move Room is ook goed.
0: Deze, step to rhythm. Daar speelden ze echt 3-4 nummers van. Nee, die zijn ook kort. En het was echt alleen maar hardcore publiek. Dat was echt een hele vette show. En toen speelden ze ook nog in het Patronaat in Haarlem. Ben ik ook geweest. En dat was misschien 3 weken later. Maar in Haarlem was het een soort oorlezend publiek, weet je, VPRO.
1: Ah, ja, ja.
0: En dat vond ik maar raar.
1: Ja, dat is wel dat is wel, als je richting Coldplay beweegt, dan gebeurt dat.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb ze gezien in, nog in, dat vond ik de vetste keer, was met Angel Dust in, ik denk Den Bosch of Tilburg of zo. En ja. Dat is misschien wel een heel andere stad. En dat was gewoon vooral vet dat ze begonnen, Angel Dust begon te spelen volgens mij. En toen waren ze klaar en ze wisselden alleen maar instrumenten en meteen door. En gewoon, ja. That's it.
0: Ja. Ja, eigenlijk moeten ze die band gewoon mee op tour nemen.
1: Ja, ja.
0: Dan kunnen ze exact hetzelfde weer doen.
1: Ja, dan kun je, en dan zou je zelfs Turnstile weer weg kunnen laten. En dan...
0: Turtle on the Rise.
1: Heb je gewoon een Angel Dust tour.
0: Ja, nou, ik vind het nog steeds... Het oude werk vind ik echt super hard, vet.
1: Zeker.
0: Die nieuwe albums, die laatste twee, Glow On en Never Enough... Het zijn hele goede albums. En het is een gateway band voor een hele hoop kids naar echte muziek.
1: Ja, ik ben het met je eens. Maar ik denk wel hele goede albums. Ik denk dat ook... dat wordt, is ook wat gewoon gezegd wordt. Ik bedoel, hoe vaak zet je het nou echt op? Hoe vaak ga je hem nou echt de hele tijd zitten luisteren... omdat het nou echt zo steengoed is?
0: Ik heb Glow On wel echt tijdens corona doodgedraaid, ja.
1: Ja, die was... Maar die laatste, die...
0: Nee,
1: die
0: dat is gewoon deel 2 van Glow On.
1: Ja.
0: Ja, hetzelfde trucje.
1: Maar ook Glow On, die zet je nu ook niet meer op, toch?
0: Nee. Non-stop feeling wel.
1: Ja.
0: Time and Space, zeker.
1: Ja, dus dan zijn dat echt goede platen. Ja. En dan is het dan, ja, het is,
0: maar dat zijn goede platen voor ons.
1: Maar misschien komen ze wel weer terug met een soort mix van beide.
0: Ja, Birds.
1: Ja, dan, dat is een fucking hard nummer ook.
0: Ja, ja.
1: Goeie EP zou dat zijn.
0: Ja. Ik zou hem kopen op 7-inch. Ja.
1: Maar die komen dus ook op Lowlands.
0: Die spelen ook op Lowlands. Ik vind het wel genoeg van Lowlands. Yeah. Dit weekend is ook Duister Collectief in Daybase. Jij was daar laatst naar een concert geweest, of niet?
1: Nee, wij gaan daar naar een concert. Loma Prieta.
0: Oh ja.
1: Dat gaan we doen.
0: Dat was het.
1: Dat moet je doen.
0: Ja.
1: De laatste keer was 10 jaar geleden, volgens mij. Ja, dat is de enige keer dat ze hier zijn geweest, überhaupt.
0: Ik had het al geappt naar je, dat ik dacht dat het een... zo'n band à la Sleep Token was.
1: Wie? Sleep Token?
0: Ja, dat ken ik niet. Dat het zo'n hele gelikte metalcore band was.
1: Oh, nee.
0: Maar ja, ik ben er dus achter gekomen, dus dat... Loma Prieta, zullen we dat gewoon nu even draaien? Dan gaan we straks over...
1: Ja, maar dat is wel een hele, echt een goede voorbeeld van... dat je qua titels niet weet wat je gaat aanzetten.
0: Ja.
1: Maar als je iets van 4 aanzet, dan is eigenlijk alles goed. Dat is zo'n epische plaat.
0: Maar dan pakken we even het best geluisterde nummer van 4. Fly by Night.
1: Ja, dat is de eerste. Dus dat is hem vertekenen, denk ik.
0: Oh. Nou, weet je een goed nummer dan?
1: Ja, pak hem eens bij, die plaat.
0: Nee, ik heb dus heel lang gedacht dat dit zo'n metalcore, zo'n hippe metalcore band was.
1: Nee, het was wel vroeger echt meer screamo nog.
0: Ja.
1: Doe maar gewoon iets. De titels zeggen me niks.
0: Wanneer
1: het is
0: dan
1: gewoon
0: nog?
1: Één groot ding.
0: Doen we de eerste?
1: Ja, doe maar.
0: Toch wel. Zet hem even in de playlist. Je kan de playlist gewoon op Spotify nog steeds vinden. Zoek op mijn naam, Kevin Bouwens. En dan ga je me naar de openbare playlist. En dan kan je op volgen klikken bij Vels Ready Radio Show Weekly Playlist. Fly by Night. Wanneer?
1: Een vette mooie tegenhanger tegen Turnstile, Lowlands, Loma Prieta en de DB's voor €15.
0: Ja, wanneer?
1: Oktober?
0: Ja.
1: 2 oktober?
0: Najaar.
1: 2 oktober ergens?
0: Ja. Dbstudio.nl.

0: Ja, ik heb dus geen idee hoe je dat uitspreekt. Maar op zijn Spaans, Infunche, denk ik. Infunche. ik dacht dus heel lang dat het een band uit Mexico was of zo. Nou, het schijnt de frontman wel uit Zuid-Amerika ergens te komen, Midden-Amerika. Maar de band is gewoon allemaal mensen uit Amsterdam.
1: Amsterdam?
0: Ja, het is gewoon, hij woont ook in Nederland. En je kan ze zien op zaterdag als je denkt van fuck dat Lowlands. Ga je naar het Duister Collectief in DB's. Zo kwam ik erop. 22 augustus speelt die band daar. En nog een hele hoop andere vette bands. Ik zal even die line-up erbij pakken. Bachten de Vulle Morne. Ja, allemaal van die rare namen. Iskander, Ornau, Modder, Akkerdeel, Bombstrap. En de zondag is het Duister Collectief Part 2. Daar kan je onder andere zien Doodseskader, Grey Aura, Bloed, Morvigor uit deze regio. En natuurlijk als headliner Terzijde Hoorden. Voor als je denkt van ik ga niet naar Lowlands om ze te zien. Dit is denk ik ook een stuk goedkoper.
2: Het is geen 350 denk ik.
0: Nee, koop tickets.
2: Is Lowlands 350?
0: Dat weet 40 ik euro voor een one day ticket. Maar je hebt wel echt een hele vette line-up aan metal bands. Op Duister Collectief in DB's. Check dat uit. Ik weet niet, Lowlands is gewoon... ja, er moet gewoon geld verdiend worden. Dus, dat is duur. We gingen de Flamethrower draaien.
2: Dat kan je op de radio ook een videoclip draaien? Nee. Laten zien?
0: Ja, dat kan als mensen via de webcam meekijken.
2: Oh. Daar gaat hij eigenlijk natuurlijk een beetje over.
0: Ja, ja, de clip is heel fantastisch. Maar het nummer is ook gewoon goed. Jij kwam hier ineens mee via in de app. Wij gebruiken Signal. Oh, wacht. Heb ik er al ingezet. Hoe kwam je hierbij?
2: Ja, dit is een all-time favoriete band van mij.
0: Ah.
2: Het is super leuk. Het is één gast op een akoestische gitaar. En meer punkrock dan Andrew Jackson Jihad. Dat ken ik eigenlijk niet. Okay. Dat is ook echt een aanrader voor de... Dan kan ik die albumtitels niet meer bedenken.
0: Ik kan het erbij pakken.
2: Ja. Als iemand dit nog niet kent, dan moet je het konijnenalbum eens een keer opzetten.
0: Het konijnenalbum.
2: People who eat people are the luckiest people in the world.
0: Oké.
2: Okay. Ja, het is briljant. Het is super direct. Ik wou zeggen direct en cynisch, maar het is gewoon een omschrijving van de werkelijkheid.
0: Ja. Dus check het uit. AJJ en dan Flamethrower met PH. Een beetje lastig, maar check die clip op YouTube. Niet nu, maar na 11:00.

0: Er is een andere band waar jij mee kwam.
1: Ja. Zorn.
0: Ja, vet.
1: Ik weet niet of je het zo uitspreekt.
0: Ja, Zorn. Vast. Aangezien ze dus...
1: ze roepen op om zelfgemaakte wapens mee te nemen naar de moshpit. Om elkaar mee af te maken.
0: Ja, dus van de karton en piepschuim. En...
1: Ja, maar het allerliefste is nog eigenlijk als je ziet hoe die gasten eruit zien. En hun album, hoe ze er allemaal uitzien. En dat ze Zorn heten. Dat ze hadden ze een show en dan vonden ze een zwaardje zo mooi. Dat ze helemaal een oproep hebben gedaan van waar is het zwaardje? We willen die graag van je overnemen.
0: Ja, fantastisch dat soort bands. Zorn. We hebben een biertje.
1: Ja.
2: Pak een blikje er ook even bij.
1: Iets met een rat?
0: White Rat. Dus een witte rat. Ja, hoppy pale ale. 4% maar. Er staat statiegeld op te maken, maar uit Engeland heb. Er zit er gluten in. Ik weet niet of je allergisch bent voor gluten. Nee, ja. Waar komt dat nou vandaan? Het wordt geïmporteerd via Ridderkerk. Dat was gisteren nog toevallig. Ja, het is een Engelse brouwerij. Ossetbrewery.co.uk. Brewed with bite. Deep within the shadow. Oh, dit moet je eigenlijk hebben met een hele donkere stem. Deep within the shadows. The crafty white red rocks. Dat kan ik niet. Pure in name, but rebellious by nature. Thriving on bold, hoppy citrus flavors. This maverick... is always ahead of the curve.
1: Van brouwerij Zorn.
0: Nee, Osset Brewery. Helaas.
1: Zacht.
0: Er zitten Cascada, Columbus en Amarillo hops in. Ik ruik ze alle drie niet. Is hij oud? 4 augustus. Nee, dat valt nog mee. Hij is wel over datum, maar niet zoveel. Jij hebt hem al geproefd. Vertel eens.
1: Zacht. Ja, en ik, als je zegt een hoppy ale, dan denk ik dat het etiket niet helemaal klopt.
0: Ja, hij is vooral heel bitter.
1: Nou, valt het mee toch?
0: Nou, als je mond leeg hebt, dan proef je de bitterheid nog.
1: Ja, dan wel, ja.
0: Dus hij is behoorlijk...
1: Maar hij is ook heel zacht. Dat is een beetje
0: het... Het is een wegdrinkertje.
1: Wel lekker. Eigenlijk is het een beetje een goede grols.
0: Ja, een hoppige grols.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat bedoel ik positief, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat is goed. Ik bedoel eigenlijk gewoon een hopperige pils.
0: Ja. Ja, een pale ale. Dus ja. Vind ik pale ale meestal lekkerder dan pils.
1: En moet het dan ook een soort van nog een soort wit bierachtig zijn? Is dat ook nog een soort intentie?
0: Nee. Die heet gewoon White Red. Geen idee waarom ze het zo nog genoemd hebben.
1: Bij de kleur?
0: Nee, joh.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Pale ale is nergens bij een wit bier. Nee. Het zit zelfs op mijn tanden, die bitterheid.
1: Op je tanden?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij net te oud is, maar boeien. Ik vind hem best fris. Hey, we hebben ook slecht nieuws. Het goede nieuws is, de muziek is er nog, maar het slechte nieuws is, Lou Collor is overleden. Na zijn behoorlijk lange strijd tegen kanker.
1: Ja, hoe lang is dat?
0: Hij is 2 jaar hard aan het strijden geweest.
1: Oh ja.
0: Eén keer was hij er vanaf, maar het kwam weer terug helaas. En nu heeft hij dus niet overleefd. Frontman van Sick of It All en Lock Up. Ken je dat?
1: Nee.
0: Dat was een project met een van die gasten van Napalm Dead.
1: Oh.
0: Kunnen we in 2 uur wel een stukje van draaien.
1: Tof.
0: Maar ja, Agnostic Front zijn de godfathers of hardcore, zo noemen ze het altijd. Maar Sick of It All eigenlijk ook. Sick of It All is echt zo'n... Sick of It All is zo'n band die een hele hoop metalheads richting de hardcore heeft gedreven. Die een hele hoop mensen op Lowlands vroeger naar hardcore heeft gestuurd. Het is een band die overal stond. Ik denk, ze hebben zelfs Pinkpop gedaan.
1: Ja, en ze zijn... dat is wat mij heel erg aan... Het is heel erg punkrock ook nog.
0: Ja, en altijd echt gebleven.
1: Ja.
0: Ik ga de EP aanzetten waar ze ooit mee begonnen. Met die geweldige openingstracks. track It's Covering Time. Tot na het nieuws, wintersport en al die onrol gaan. Tot voor hoor je het. Gewoon nog 5 minuten lang dit. Meerdere nummers dus. Na het nieuws gaan we nog wel even wat meer van Sick of It All draaien. En ook Look Up.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Nou, je hoorde zojuist Bullshit Justice. En we gaan nu weer verder met Bullshit Justice.

0: Ja, welkom terug bij de Vels Radio Radio Show. We hebben uiteraard die hele EP gedraaid van... die heet niet Sick of It All. Hij staat online als Sick of It All, maar... Ik weet niet...
1: Jawel, staat weet je dan?
0: Er staat iets anders op de zijkant bij mij, op mijn cd'tje. Maar anyway... ter ere van Lou Collar natuurlijk. Helaas overleden.
1: Ja, en dus Sick of It All ook, realiseer ik me tijdens deze EP.
0: Ja. Het laatste werk is dus Wake the Sleeping Dragon uit 2018. Ook echt gewoon goed. Jij vroeg je af welke... wat die...
1: poephoofd.
0: Wat dit is.
1: Oké. Oh, mooi.
0: Ja, gaaf.
1: Ja.
0: Door dat overlijden, ik heb echt zoveel van die stukken gelezen. En dan kom je er ineens achter dat een clip die je heel vaak gezien hebt, dat er gewoon een bekende van je in zit. Behalve de leden van Sick of It All. Maar er staat Kevin uit Amsterdam, CA, Kevin. Die staat daar gewoon op de achtergrond. Die was in New York toevallig.
1: Oké.
0: En die staat daar op de achtergrond in die clip. Die was wel gevraagd.
1: Welk video?
0: Ja, dat weet ik dus niet meer. Maar
1: als ik nog ook nog die meeste.
0: Nope. Ik klik weer iets aan.
1: Met de moshpit uitleg?
0: Nee, niet Step Down. Oh. Nee, die wil ik nu eigenlijk wel gaan draaien. Nee, ik heb geen idee van een recent iets.
1: Nou, je ging ook nog Lokop laten horen.
0: Oh ja, zo eerst even Lokop en dan gaan we daarna nog meer naar Sick of It All.
1: Tot we er helemaal sick of It All van zijn.
0: Dat hoort je niet. Heb ik nou de goeie? Nee. Jawel.
1: Het ziet er... ik zie ook een Gigi Allen referentie, haak ik helemaal af.
0: Waar zag je een Gigi Allen?
1: Ja, daaronder.
0: Oh, hier dit.
1: Staat hier met z'n...
0: Nee, maar dit is toch...
1: Ja, Napalm Def.
0: Ja, maar dit is niet... hoe heet die band ook weer? Oh, nu val ik door de mand. Wat Lockup is met Thomas at the Gates, die ook overleden is. Het is wel inderdaad met Napalm Death leden. Nou... ik ben heel hard aan het nadenken. Hoe vaak heb jij Sick of It All gezien? Laten we daar even mee beginnen.
1: Eén keer.
0: Eén keer?
1: Eén keer.
0: Oh, oké.
1: En ik zeg het ook verbaasd, want ik kan niet eens goed herinneren wat voor tour dat is geweest.
0: Oké.
1: Het is ook niet bijgebleven.
0: Ik denk dat het een van de bands is die ik het meest gezien heb.
1: Ja?
0: Blood from the Soul, zo heet die band. Gelukkig hebben we Discogs.
1: Maar is dit met Lou Collar?
0: Dit album, To Spite the Gland That Breeds, is met Lou Collar. En deze M5. Dat vind je heel leuk. Dat is met Jacob van Converge.
1: Oh, oké.
0: Ja.
1: Als ik die hoesen zie, dan doet het me denken aan Bad Religion, die een weirde tour deden.
0: Ja. Nee, dat staat er niet bij.
1: Ja, Lou Collar.
0: Ja, Lou Collar, maar van de tweede staat er niet bij. Maar ik ken deze nummers niet echt heel goed, maar deze is denk ik wel goed. Ik ga hem even in het lijstje zetten. Dat is makkelijker. Ik heb Sick of It All zo vaak gezien, vanaf 94 tot... tot vol corona helaas. Ik heb ze daarna niet meer gezien. Daar baal ik wel van.
1: Ik weet het niet. Ik kan niet eens bedenken wat voor album... me echt niet bijgebleven.
0: Oké. Ja, jammer. Echt fantastisch.
1: Ik heb dat met heel veel van die dingen. Ik weet niet. Madball heb ik ook gezien. Kan ik niet plaatsen. Ik weet dat ik weg ben gelopen, maar...
0: Ik heb Madball ook heel veel gezien. Eerste keer Dynamo 95, kan ik me goed herinneren. De reunieshow in het patronaat kan ik me heel goed herinneren. Maar alle andere keren... Oh, Popwerk, die kan ik me ook nog herinneren. In Den Bosch, een festival. Popwerk.
1: Wat een naam.
0: Maar ik heb Madball, denk ik... ik heb ze van de zomer nog gezien.
1: Ja.
0: Ik kan me niet herinneren, zeg maar.
1: Ik weet niet precies wat het is, maar er zit een soort sfeer soms om al dat soort bands heen. Die tag ik niet.
0: Ja.
1: Ik vind Sick of It All fantastisch, maar er ontstaat gewoon zo'n sfeer soms. Er was ook bij die... Als ik naar Trapped Under Ice ging, toen liep ik binnen bij Slapshot. Ja, dat trok ik ook echt 10 seconden. Toen dacht ik, ja, wat is dit?
0: Ja.
1: En ik weet niet wat het is, maar... ik vind het wel goed. Maar...
0: Ja, grappig. Oké, Blood from the Soul is dus een project. Sick of the Hole was op tour geweest met Napalm Death. Dat soort tours deden ze ook.
1: Ja, vet.
0: En Shane had wat ideeën en die zegt van, wil jij zingen? Dus...
1: En gaan we nu ook dan Jacob Bannon horen? Of is dat...
0: Nee, die staat op het tweede album.
1: Oké. Okay. In plaats van Luke Holler?
0: Nee, niet. Ja, in plaats van, ja, want die had toch geen tijd vanwege een touralbum opnemen, weet ik veel. En toen had hij Jacob gevraagd. Dus, leuk projectje.

0: Ja, ook dit heeft, ook dit. Lookalor heeft eigenlijk vooral gastbijdragers gedaan op heel veel albums. Ik noem een H2O, ik noem een Sif. Maar eigenlijk heeft hij geen andere bands gehad dan Sick of Roll. Ja, hij heeft op dit album gezongen. Toen was hij eigenlijk wel bandlid. Maar gezongen? Nee. Anders schreeuwen. Jij hoort het in de eerste instantie niet, hè, dat het hem was.
1: Nou, die eerste is zo, zo Brits. Ik denk dat het gaat... Ik vond het heel weird dat het zou gaan veranderen.
0: Ja.
1: En het was ook wel weird dat het veranderde.
0: Ja.
1: Ik vond het niet zo goed, als ik heel eerlijk ben.
0: Nee, ja, smaken verschillen.
1: En jij zei net van, dit is het enige zijproject dat hij ooit gedaan heeft. En toen zat ik een beetje te mijmeren van, die gast heeft had zo'n goede stem. En het had zich echt perfect geleend gewoon voor goede hardcore punk. Gewoon snelle, goede hardcore punk.
0: A la Negative Approach.
1: Of zelfs Trash Talk hoek. Gewoon.
0: Oh ja.
1: Dat zou vet goed passen, denk ik.
0: Ja. Maar dat soort nummers, ja, nee, Sick of Roll had altijd wel een tandje trager, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Terwijl ik denk dat dat best wel goed zou matchen bij zijn stem. En ja. Hier werd het nog langzamer, dus misschien is dat juist
0: ja.
1: Wel...
0: Ja. De band Sif, ken je dat?
1: Tuurlijk, ja, zeker.
0: Dat is een van mijn bands waardoor ik de hardcore in echt ingerold ben. Ingeschopt werd. 1995, ja, dat klopt. Op dit nummer, ook in de clip, zie je... Hoor je en zie je Lookalor, is hij op de tv te zien tijdens een talkshow vanuit de gevangenis.
1: Oké.
0: Ja, dat was natuurlijk voor de tv, maar hè, niet echt. Lookalor heeft nooit in de gevangenis gezeten. Een van de weinige New York hardcore bandleden. Anyway, Sif, super gaaf. Eigenlijk is dit ex-Gorilla Biscuits gewoon allemaal... Can't wait one minute more.
1: Ja, moet je dat voorstellen? Dus Gorilla Biscuits en dan Lookalor die daarbij zingt. Dat is een beetje
0: ja.
1: die snelheid. Die...
0: Ja, dat is niet op dit nummer. Maar dat is ook niet snel.

0: Anneliese Schmid.
1: Nee, dat was Sif. Wij zijn ondertussen op zoek naar... ik kan het ook gewoon hier achterin, achteraan.
2: Ja. Ik vind hem wel erbij aansluiten.
1: Ja.
2: Mijn kinderen die willen niks anders dan dit liedje nog horen.
1: Ja?
2: Ik dacht, ik vind het wel vet, omdat dan kan ik het aan ze laten horen dat het op de radio is geweest.
1: Ja. Ja, tof. Zonder Lou Collor. Maar wel gaaf.
2: Ja.
1: ik heb ze nog nooit gezien trouwens. Ze is zo'n typische band dat ik denk van, hier kan ik morgen bij gaan eten.
2: Bij gaan eten? Uit eten?
1: Ja, nee, als zeg maar op een
2: festival. Optreden dat je dan zo, als een jazzclub. Dat je dan
1: ik zal niet naar een concert van ze gaan, maar als ze op een festival spelen, is dit de band dat ik naar de eettent ga.
2: Ja, maar nu niet meer, denk ik. Ik denk als je nu ineens, als ze ergens staan, dan ga je toch even kijken.
1: Als ik Anneliese Schmid heb gehoord en weet dat jouw kinderen dit tof vinden, dan ga ik kijken.
2: Nee, ik denk als je dit nu gehoord hebt, dat je dan niet meer erheen gaat. Juist.
1: Oh.
2: Ik denk dat als het je overkomt op een soort festival ergens, dat je dan denkt, oh, wat een sympathieke, vette band is dit eigenlijk.
1: Ja, maar dat heb ik bijna nooit. Als ik op een festival ben,
2: ja, maar,
1: dan ga ik naar een concert wat ik zeker weet tof vind. 99% nou, zeker.
2: Zo, de situatie dient zich niet aan.
1: Ja,
2: oké. Okay, maar in dat dan mag ik dit ook niet zeggen. Want
1: en
2: de rest van festivals.
1: De rest van het festival ben ik aan het werk.
2: Ja.
1: Dus ik ben heel selectief met wat ik zie.
2: Ah ja, ja dan, maar dan ga je dit nooit zien. Dan ga je dit niet zien.
1: Nee.
2: Of je moet. Want je bent net wel een beetje. Dat je de positieve punkrocken zo goed vindt. Misschien dat je dan hierop wel aanslaat ook juist.
1: Okay.
2: Want ik moet er daarom aan denken.
1: Ja, ik ben benieuwd. Nee, dit is niks. Nee, grapje. Overnieuw.

0: This is WDMS. You have now listened to Nothing to Prove by H2O.
1: Ja, we kunnen dit ook laten lopen.
2: Ja.
1: Ja, krijg je altijd gauw hoor. Nee, dat gaan we gaan het uitzetten. Ook hier op het album Nothing to Prove, tijdens het hitnummer What Happened van H2O, hoor je uiteraard Blue Collar. Zit ook in die clip in de kapperszaak.
2: Zeker. Samen met Matt.
1: Ja. Heel vet. Hey, die Sick of It All track staan hierin. Die moet ik nog even erin schuiven zo.
2: Step Down.
1: Ja, zullen we die even nu draaien?
2: Ja.
1: Voor de meeste mensen...
2: Of Build the Last.
1: Ja, ik denk dat dit voor de meeste mensen wel het nummer was waar ze, waardoor ze in aanraking kwamen met Sick of It All. Ook omdat die clip zo fantastisch is. De Pizza Maker en Picking Up Change en California Style Picking Up Change, zo weet ik veel. Fantastisch. Sick of It All.
3: Yo, where's Julius at, man?

0: voor de mensen die meekeken, kon je Loïke Gorilla-stijl New York zien doen. En ik deed natuurlijk de pizzamaker. Als je op de webcam had gekeken, had je het kunnen zien. Sick of It All met Step Down van het album Scratch the Surface. Ja, ik zou er eigenlijk nu nog gewoon 25 minuten Sick of It All-achtige dingen willen draaien. Maar dat is aan Loïke.
1: Dankjewel.
2: Ik moet dat doen.
0: Nee, of je het daarmee eens bent, of gaan we gewoon andere muziek draaien?
2: Nee, ik ben het daar niet zo mee eens.
0: We hebben een nieuw biertje, een Radler. Zipfer. Zie ik vanaf hier. Komt uit Zwitserland of Oostenrijk?
2: Altijd toch, met Radlers?
0: Nee.
2: Of zijn er ook andere mensen die dat maken?
0: Ja joh, zelfs grote Nederlandse merken maken het.
3: Zipfer, 1858.
0: Dat is heel oud bier dit.
3: Ja, dus over datum. Ja. Is goed. Limetten Radler. Is het altijd limoen of is het ook citroen?
0: Nee, van alles. Maar het hoort met citroen, limonade, ja. Citroensap.
3: Oké, okay, en het is premium kwaliteit. En het is...
0: zoet.
3: Ja.
2: Oh, het is heel zoet.
3: Wel lekker eigenlijk.
0: Ja.
3: Het is gewoon een beetje frisdrankachtig iets, hè?
0: Radlers zijn eigenlijk altijd frisdrank met zo'n vleugje bier aan het einde.
3: Ja.
0: Is dit wel meer bierig dan... zeg maar de grote merken van Nederland.
3: Wat is een groot merk Radler dan? Of doen gewoon alle
0: Grols, Heineken, Amstel. Okay. Die hebben ook allemaal een Radler, maar dat is eigenlijk gewoon, dat is echt frisdrank.
3: Ja.
0: Daar proef je geen bier meer in, bijna. De Duitse, zeg maar alles buiten Nederland qua Radler heeft dat meestal wel, gelukkig. Spaanse Radlers zijn ook kikkerspuug. Ken je dat?
3: Ja,
0: Klerk en Terreur. Heb jij dat erin gezet? Nee. Wauw. Dat gaan we nu draaien. Maar Spaanse Radlers hebben dat ook een beetje. Dat het eigenlijk alleen frisdrank is. Ik heb dus echt geen idee wat... Want dit is ook goed. Liechtensteiner Polka.
3: Oké. Okay. Nou, doe dan toch maar het Sick of It All de hele tijd.
0: Ja, je hebt het nu al gezegd. Kan niet meer.
3: Kikkerspuug.
0: Ken je de band Kikkerspuug?
3: Ja, doe me eigenlijk denk aan die andere. Die fascineert me wel. Die nieuwe band, die soort jazz en soort post-hardcore door elkaar gooit. En die hebben ook zo'n achtige naam. Iets met...
0: Antoine de...
3: Nee, het is veel harder. Nederlandse band.
0: En alles reiniger.
3: Nee, ook een diertje. Ik zal het zo even opzoeken. Ja. Dan kom ik op terug.
0: Maar dit is in ieder geval... Ja, ik ken het ook niet. Ik heb het wel ingezet, maar... Kikkerspuug met Klerken Terreur van het album Wildvlees.

0: Ja, dit, moet ik wel een microfoon pakken. Dit was weer een keus van Loïc, hè? Of keus. Nou. Hij zegt van, door kikkerspugen kom je ineens op een andere vogel.
1: Roodstaart.
0: Ja, roodstaart. Maar die bent er dus grote geelstaart, kwam er achter. Het was even zoeken. Want ik zei gele roodstaart en toen kwamen we er uiteindelijk. Grote geelstaart.
1: En toen, hoe hebben we onze nummer gekozen? Hoe deden we dat ook weer?
0: Kort nummer en dit had de vetste titel, Maalstroom. Weet je wat een maalstroom is?
1: Nee. Ik kan wel nu iets gaan bedenken.
0: Ik denk een hele sterke stroom qua water, want het heeft iets met water te maken.
1: Oh, ik dacht veel meer een dat je gedachten hebt die je niet kan stoppen. Die doorgaan en doorgaan en doorgaan en doorgaan.
0: Nee, je hebt ook een maalstroom, M-A-E-L.
1: Dat is een componist.
0: Nee, dat is iets in de ruimte. Okay. Ja, dat is geen grap. Okay. Ik hoorde vanmiddag ook een feitje hier op IJmond 360 bij... dan moet ik wel het programma goed gaan zeggen. Spik en Span, denk ik dat het heet. Van Sam, dat programma. Die noemde het feitje dat vliegen kunnen niet lopen. Ze hebben wel pootjes. We hebben een beller. Jij hoort het ook, hè? Ik zie alleen een hoek op mee. Leuk. Zou dit er zijn?
1: Nee. Of belt iemand naar deze uitzending?
0: Ja, belt iemand naar deze uitzending. Ik weet niet hoe ik op dit ding opneem.
1: Moet je even ons nummer geven? Dan kan hij daarheen bellen in plaats van
0: een nummer dat hij kan opnemen. Dingen waar tel op staat aan. Ja, zeg. Mis ik een toetsenbord? Oh, dit is echt heel interessant.
1: Misschien kun je naar de studio komen in plaats van bellen.
0: Nee, want hij woont in de Valsbroek. Ik denk dat het onze grote moppetapper is. Ja, zeg. Ik weet niet hoe ik hier op moet nemen. Nou, dat kan ook nu niet meer, want we worden niet meer gebeld. Jij hoorde het ook, hè?
1: Ja.
0: Het was niet alleen...
1: Ja. Horen ze het op de radio ook?
0: Dat weet ik niet.
1: Hoort iemand zichzelf bellen en dan ons zeggen van hoe moeten we opnemen?
0: Ja, vast wel.
1: Dat is wel, volgens mij, historische radio.
0: Ja. Nou, Stefan, als je... Tenminste, ik ga ervan uit dat het Stefan was, want die hoort mij en die denkt ik moet hem opvertellen. Sorry, we kunnen niet opnemen.
1: Hij heeft dus eigenlijk gewoon hiermee gewoon ook een mop gedaan.
0: Ja.
1: Het is toch wel...
0: Het is eigenlijk goed. Het hele goede grap dat ik gewoon niet het knopje kan vinden waar je mee opneemt. Maar vliegen kunnen dus niet lopen.
1: Nee.
0: Die hebben wel pootjes, maar die poten zijn niet gemaakt om te bewegen. Wist je dat?
1: Om te bewegen?
0: Ja, om de poten...
1: Ja, ze alleen om te landen of zo.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Raar, hè?
1: Maar ze lopen wel.
0: Ja, volgens dat feitje van de Spik en Span niet.
1: Maar je hebt toch wel eens het... Dan zie je hem lopen.
0: Ja, het zijn andere vliegen.
1: Oké. Okay.
0: Ja,
1: wel een mooi feitje. Ik ga dit, ik ga dit doorvertellen.
0: Ja, zeker. Ik heb trouwens aan jouw kinderen verteld dat ik ook een minion ben, hè?
1: Ja, ja. Ja. En ik zei ik vind het best een gewelddadig film.
0: Ja, oh man.
1: Dat zei Kevin ook al.
0: Ja.
1: Zei ik, oh.
0: Ik was ook niet lang daarvoor naar die film geweest, hè? Ik vond hem echt eng.
1: Eng?
0: Ja, eng. Gewoon een soort horror is het. Allemaal monsters en...
1: Ja, ik vond het vooral vet gewelddadig voor kinderen.
0: Ja.
1: Afgehakte hoofden en... Ja.
0: Ja. Ja, en altijd zo'n evil baas.
1: Ja, het is een beetje vreemd gedoe.
0: Ja, dino's die mensen opeten. Echt,
1: het is ook niet helemaal dat ik het dan kijk of zo eigenlijk. Misschien moet ik dat dan wel gaan doen.
0: Ja, ja, waar laat jij je kinderen naar kijken, joh? ik zeg tijd voor Converge.
1: Ja, altijd.
0: Van deze plaat of ook van de volgende plaat?
1: Ik vind het eigenlijk wel heel vet. Want ik heb vandaag voor het eerst die tweede geluisterd. En ja. Het is wel heel duidelijk. Ik vind het wel een heel goed concept. Gewoon de een is heel liefdevol. En de ander is gewoon pure... Hoe noem je het? Ja, de ondergang.
0: Ja, welke...
1: Hoop.
0: Ik vind eigenlijk...
1: Slip the news. Ja, zeker.
0: Vind ik het vetst.
1: Ja.
0: Had ik al verteld? Nou, de luisteraars niet, dus ik ga het sowieso opnieuw vertellen. Converge is terug. Bracht ineens een plaat uit. Want het laatste werk...

0: was...
1: Die we vorige keer gedraaid.
0: Toen, Blood Moon. 2021.
1: Dus het is januari of zo.
0: Ja, maar is Blood Moon het album daarvoor?
1: Nee, dat is die met die... Met
0: oh, de Dusk in Us.
1: Ja, maar er zit nog eentje tussen. Met, hoe heet ze?
0: Ja, Blood Moon.
1: Ja, oh ja, die bedoel
0: met, je. Chelsea ja. Wolf. Maar ik kwam ineens met twee albums. En ondertussen weet ik dat... Ik moet even dit erbij pakken. Dat album Love Is Not Enough en Hum Of Hurt was allemaal eigenlijk tijdens dezelfde sessiedagen opgenomen. En ze hadden zoveel nummers opgenomen. Het had natuurlijk een paar jaar zitten schrijven allemaal. Toen gingen ze een lijstje maken en toen kwamen ze er dus achter dat ze eigenlijk gewoon... Dat je twee albums van kon maken zonder een raar concept dubbel album te maken. Maar dat paste gewoon... De nummers van Love Is Not Enough pasten allemaal bij elkaar. En Hum Of Hurt is meer experimenteler. Vager misschien wel. Die past ook allemaal bij elkaar. Dus twee hele gave albums. Wat is jouw favoriet? Die hebben we vanmiddag voor het eerst geluisterd? Of van
1: week? Ja, ik ben nog met heel veel albums niet uitgespeeld. Dus ik ben nu begonnen ermee. En laat ik zeggen van... ik ben een optimist. En ik denk... probeer eens wat liefde altijd. Dus ja, ik vind dat... Ik vind het echt zo'n sterke plaat van, ja, maar goed. Morgen heb ik 5 keer die andere gedraaid en dan word ik meegeslopen, geslept daarin. Dus.
0: Maar Love Is Not Enough, probeer eens wat liefde.
1: Ja, ja. En dan de overtreffende trap van, het is nog niet eens genoeg om dit allemaal nog te herstellen. Van,
0: ja, waar kunnen mensen je stickers bestellen trouwens?
1: Gewoon een berichtje sturen en dan stuur ik ze gratis op.
0: Op Ed Hersensolf.
1: Ja.
0: Ja. Love Is Not Enough van Converge.

0: Ja, heerlijk. Echt van die rustgevende muziek. En dan vragen mensen zich af, wat was hier rustgevend aan? Ja, ik word hier rustig van.
1: Ja, het is briljant.
0: Comfort is echt dat intense, chaotische.
1: Als mensen vragen van, wat zei je nou? Wat vragen mensen?
0: Als ik zeg van dat het rustgevende muziek is.
1: Oh ja.
0: Hoe word je, ja, ik word hier rustig van.
1: Je moet eens een keer gewoon zo'n studio-sessie van hun eens op YouTube of zo kijken.
0: Ja.
1: En dan word je toch super rustig.
0: Ja.
1: Helemaal sereen, technisch. En een beetje weirde gasten die elkaar niet aankijken.
0: Ja. Heb jij nog een verzoekje of niet?
1: Ja, dat is een gekke. Als dat kan.
0: Ja, vertel maar.
1: Tim Armstrong en Jesse Michaels. Ken je die?
0: Tim Armstrong wel. Jesse, oh ja. Van, wacht hoor.
1: Operation Ivy.
0: Ja.
1: Die hebben een hele tijd geleden een nummer uitgebracht.
0: Maar waar kan ik dat vinden?
1: Moet je even Doom Regulator opzoeken.
0: Oh.
1: Want ze hebben nu een andere band weer, Family Business of zoiets. En dan gaan ze met z'n tweeën ook wat doen. Dat is best wel tof. Maar, ja, een beetje nerdy. Maar op Instagram heeft Jesse Michaels ergens gewoon random een berichtje gestuurd. Dat deze plaat eindelijk eraan gaat komen. En hier wacht ik echt al sinds dat dit nummer uitkomt.
0: Dit nummer?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik ken het nog helemaal niet.
1: Ja, dit is een Operation Ivy zelftrekkerij.
0: Oh,
1: bril. Vet. Jant. En dan, ik kwam erop omdat we het over Trash Talk hadden. De Spencer Pollard van Trash Talk zit ook in.
0: Ah, grappig. Ah, ik zie het. Dit was vooral een tribute-uitzending naar Lou Collen natuurlijk. Bedankt voor het luisteren, lieve luisterbuis vriendjes en vriendinnetjes. facebook.com/Velsradio Radio Show. @Velsradio op Instagram, onder andere. En Blue Sky en dat soort dingen. @Hersenzalf.
1: Ja.
0: Check dat vooral uit.
1: Bestel stickers, want ze zijn gratis.
0: Ja, gratis stickers zijn altijd goed. Kan je ook bij deRodeLab.nl kan je ook stickers bestellen. En volgende week zijn we er waarschijnlijk weer. Dit is Doom Regulator met Raid. Jij ook bedankt, hè, voor
1: ja,
0: het langskomen.
1: Ja, jij bedankt dat ik mee mag doen.
0: Ja, tof. Graag. Wat er ook gebeurt, altijd blijven kwakken.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Laat me niet alleen. Toen vergeet de strijd. Toen vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd. Vol met misverstand. Ach, vergeet hem. Het was verspeelde tijd. Hoe vaak hebben wij niet met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in stof van de wegen, de parels van regen, de parels van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust, om jou licht en lust, goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde woont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw, taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar, eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een koning die stierf uit nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich na wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond zie je vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, daglicht mint de nacht, zwakheid mint de kracht, mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen kijken hoe je lacht, horen hoe je praat, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer. Ik wil je schaduw zijn. Ik wil je voetstap zijn. Ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me.
2: Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. In Heemskerk zorgt een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speeltuinen voor onrust. Bewoners vrezen voor een ernstig allergische buurvrouw. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl het nest groeit en het risico toeneemt. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlaggen uit. Een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 17:30 tot 20:00 is de laatste kans. Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix. NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. In Heemskerk zorgt een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speeltuinen voor onrust. Bewoners vrezen voor een ernstig allergische buurvrouw. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl het nest groeit en het risico toeneemt. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlag uit. Een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 17:30 tot 20:00 is de laatste kans.
1: Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix.
0: NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. In Heemskerk zorgt een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speeltuinen voor onrust. Bewoners vrezen voor een ernstig allergische buurvrouw. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl het nest groeit en het risico toeneemt. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlaggen uit. Een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 17:30 tot 20:00 is de laatste kans. Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix. NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en